Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden. Maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag

Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden. Maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet

veilig is. Inwoners van de drie gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Zet de tijd op 5 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden. Maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden.

het midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Het zoeken naar slachtoffers in het puin van de sportschool in Amsterdam, waar gisterenmorgen een ontploffing was, is gestaakt. Er is niemand meer gevonden, zo melden de hulpdiensten. De explosie vond plaats onder een sportschool in een flat in West-Amsterdam en er vielen daarbij 7 gewonden. Er lagen mogelijk materialen voor een plofkraak in een kelder onder het pand. De 400 geëvacueerde mensen uit de flat kunnen nog niet terug naar hun woning. Een tiental asielzoekers uit Ter Apel heeft de nacht doorgebracht in Zwolle, omdat de opvanglocatie in het Drentse De Wijk vol zat. Daar waren eerder gisteravond al ruim 100 asielzoekers heen gebracht. De gemeente Zwolle heeft deze week aangeboden om zo nodig extra noodopvang te regelen. De asielzoekers gaan vandaag weer terug naar Ter Apel. Volgens Vluchtelingenwerk verliep de dag daar onrustig door de invoering van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem. Het Amerikaanse leger zegt vannacht Iraanse drones neergeschoten te hebben die op weg waren naar de straat van Hormuz om daar commerciële schepen aan te vallen. Dit terwijl gisteravond was gemeld dat ook Iran verwacht dat een overeenkomst met de VS mogelijk binnen enkele dagen wordt ondertekend. Maar het land beschuldigt Israël ervan een akkoord te willen dwarsbomen. Tot maandagavond 15 juni wordt inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht aangeraden om hun drinkwater te koken vanwege een besmetting met de E. coli of poepbacterie. Het water moet volgens de veiligheidsregio met een pan- of fluitketel worden gekookt, omdat waterkokers en koffiezetapparaten niet veilig genoeg zijn. Het kookadvies blijft gelden tot het water weer veilig is. De poepbacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hit.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. In de Mexicaanse stad Tijuana is in een geparkeerde auto bij het stadion waar Iran traint voor het WK een lijk gevonden. Het lichaam dat in staat van ontbinding verkeerde vertoont volgens justitie sporen van geweld. De auto zou volgens een bericht in de Telegraaf al enkele dagen op de parkeerplaats hebben gestaan. Het is niet bekend of de zaak verband houdt met het Iraanse team. Tijuana is een van de gevaarlijkste steden van Mexico. Er werden vorig jaar meer dan 1200 moorden gepleegd. Er is een toenemende dreiging van aanvallen met drones op het Duitse parlementsgebouw in Berlijn. Dit schrijft het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken in een brief aan de voorzitter van het parlement. Het aantal waarnemingen boven kritieke infrastructuur is de afgelopen maanden opgelopen en Duitsland moet zijn overheidsdiensten beter gaan beschermen. De Duitse minister Dobrindt noemde eerder Rusland als mogelijke bron van het toenemende aantal cyberaanvallen. Het zoeken naar slachtoffers in het puin van de sportschool in Amsterdam, waar gisterenmorgen een ontploffing was, is gestaakt. Er is niemand meer gevonden, zo melden de hulpdiensten. De explosie vond plaats onder een sportschool in een flat in West-Amsterdam en er vielen daarbij 7 gewonden. De 400 geëvacueerde mensen uit de flat kunnen nog niet terug naar hun woning. Tot maandagavond 15 juni wordt inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht aangeraden om hun drinkwater te koken vanwege een besmetting met de E. coli of poepbacterie. Het water moet volgens de veiligheidsregio met een pan of fluitketel worden gekookt, omdat waterkokers en koffiezetapparaten niet veilig genoeg zijn. Het kookadvies blijft gelden tot het water weer veilig is. De poepbacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
4: Een lekkere geur is essentieel.
5: Maar wat is jouw favoriete geur?
4: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
5: tot Michael Kors.
4: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf. Of voor iemand anders. Als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
6: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
4: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205

0: 5752. Tot snel.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
0: Win jij de allerlaatste tickets?
1: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

0: 9.
1: Johan de Vos.
2: Ik ontmoet je halverwege, maar ik ontmoet je in het begin van dit radioprogramma. Ja, dus daarbij zeg ik goedemorgen op deze zaterdagochtend. Vandaag alweer de 13e juni 2026. Ja, het is zaterdag. Over 7 geworden, vroeg in de ochtend van deze zaterdag. De Vos, ongetekende Jan de Vos, dus tot 9 uur in de radiostudio van RTW Paarstad. En ik ga je lekker verblijden met lekker muziek. Mooie muziek ook, goede plaatjes. Je had er vroeger ook hits bij, ja? Natuurlijk komen die voorbij. Het is altijd hit. Het is hitgevoelig hier bij RTW Paarstad. Dus het klinkt de hele dag door, 24 uur per dag. Dus alleen maar hits van heden en verleden. Dus, maar dat weet je al toch. Ja, oké. Okay. Ik heet je hartelijk welkom. Ik begon met trouwens Man Child. Zo heet de plaat van Sabrina Carpenter. Als eerste in dit radioprogramma. En zojuist Suzanne en Freek. En halverwege, daar zijn we nog niet. Als we halverwege zijn in dit uur, dan hebben we het korte nieuws. Het headline nieuws. Ja. En daarna non-stop muziek. En dat heet dan 20 minuten lange breuzelvrije hits. Die komen eraan dan ook nog. En ja, daar zijn we dus al heel halverwege. Maar zover is het nog niet. Voor die tijd heb ik wel muziek van onder andere Phil Collins, zie ik staan. Tame Impala. Ja, wie was dat ook weer? Dat nummer heette Dracula. Ga ik straks voor je draaien. En Kensington. En die oude van hun hit War. Maar eerst heb ik voor je uit de jaren 80. Ja, geluiden van de Pointer Sisters. Hier zijn ze met I'm So Excited. Ik hoop dat je dat ook hebt als je voor de spiegel staat op deze vroege zaterdagochtend.

Zo, lekker. Deze van War. Van Kensington en War. Maar niet van War of van Kensington, nee. Dit. Van band heet Kensington en natuurlijk de plaat heet War. Ja, ik heb het ook wel eens verwarren. Want het is een band die heet War. Maar ja, daar gaan we niet draaien. De Porter Sessions trouwens ervoor met I'm So Excited. Hier op deze zaterdagochtend. Wat ga je doen? Ja, heb je een planning of zo? Of laat je het gewoon op je afkomen? Ja, kan wel, hè. Ja. Maak er in ieder geval een leuke dag van.

Zie het door mijn ogen, bekijk het door mijn ogen. Dan zie je het heel anders. Iedereen ziet het anders, hè? Want iedereen heeft een andere betekenis van iets wat je ook ziet. Ja, het is zo. Moet je maar eens, soms denken mensen hetzelfde over iets wat ze dan zien. Maar soms zien mensen iets anders in een object of in iemand. Zou ik het ook zeggen. Misschien is dat de bedoeling ook van deze plaat. Phil Collins, Looking Through My Eyes. Dat was die hit uit 2014 alweer. Tame Impala, draaiden we ervoor met Dracula. Lekker plaatje. Gaan we eventjes naar Italië. Damien.

0: Shiny, Born with a Broken Heart. De Biano David. Vanuit Italië natuurlijk. Bezongen in het Engels. Het nieuws komt eraan. Ik zei het al, half vanwege het headline nieuws. Zo dadelijk al hier. En dan hebben we 20 minuten lang een Bruce Vrij Hits. Ik ga even kijken en scroll even erin wat we hebben daarin staan. Amy Winehouse, Elton John, Justin Bieber met Nicki Minaj, nieuwe single. En Aiken zie ik voorbij komen. Dus ja, laat je genieten van de hits uit het heden en verleden.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Kom binnen!
3: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630
5: 360808. RTV Parkstad. Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In de Mexicaanse stad Tijuana is in een geparkeerde auto bij het stadion waar Iran traint voor het WK een lijk gevonden. Het is niet bekend of de zaak verband houdt met het Iraanse team. Er is een toenemende dreiging van aanvallen met drones op het Duitse parlementsgebouw in Berlijn. Het zoeken naar slachtoffers in het puin van de sportschool in Amsterdam, waar gisterenmorgen een ontploffing was, is gestaakt. Er is niemand meer gevonden, zo melden de hulpdiensten. Tot maandagavond 15 juni wordt inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht aangeraden om hun drinkwater te koken vanwege een besmetting met de E. coli of poepbacterie. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
4: RTV Parkstad.
6: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
6: Met nu de 20 minuten hit op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

dramatisch, hè? Ja. Zo bezinkt het ook in deze plaats. Deze Aiken en Lonely. Ja, dat is ook erg als je alleen zit. Ja. Oké, dat waren ze. 20 minuten lange Brussels Heat. Justin Bieber en Nicki Minaj worden nog ervoor met Beauty and the Beat. Niet And the Beast, maar And the Beat dus. En de Beat, je hoorde is ook weer. Ah, hij werd lekker wakker geschud. Elton John met I'm Still Standing uit de jaren 80. En Amy Winehouse en Rehab. Even terug in de tijd met Amy Winehouse. Dus prachtig. Dat waren ze dus. 20 minuten lange Brussels Way Hits. We naderen langzamerhand 8 uur. En dan betekent dat het radioprogramma altijd door 2 wordt gedeeld. Aan de andere kant om 8 en zijn we terug. Maar ik ga nog niet helemaal je verlaten op het voorachter. Ik ga er even een volgende plaat aankondigen. En die is van Nejo, Let Me Love You. Until You Learn to Love.

Major! En let me love you until you learn to love yourself. Hey, acht uur komt eraan. Ik spreek je aan de andere kant van achter. Terug in deel 2. Beginnen we met Train.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
4: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
7: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
8: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
9: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
10: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. Het terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. CaféBrakke.nl.
11: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.

0: Volgens het ministerie van Justitie leidt de overname tot een beter aanbod voor de Amerikaanse televisie-, film- en streamingdienstkijkers. Critici van de deal vrezen voor banenverlies en er zijn ook zorgen over de invloed van investeerders uit het Midden-Oosten en China op het Amerikaanse tv-aanbod, waaronder CNN. In de Mexicaanse stad Tijuana is in een geparkeerde auto bij het stadion waar Iran traint voor het WK een lijk gevonden. De auto zou volgens een bericht in de Telegraaf al enkele dagen op de parkeerplaats hebben gestaan. Het is niet bekend of de zaak verband houdt met het Iraanse team. Tijuana is een van de gevaarlijkste steden van Mexico. Er werden vorig jaar meer dan 1200 moorden gepleegd. Er is een toenemende dreiging van aanvallen met drones op het Duitse parlementsgebouw in Berlijn. Dit schrijft het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken in een brief aan de voorzitter van het parlement. Het aantal waarnemingen boven kritieke infrastructuur is de afgelopen maanden opgelopen en Duitsland moet zijn overheidsdiensten beter gaan beschermen. De Duitse minister Dobrindt noemde eerder Rusland als mogelijke bron van het toenemende aantal cyberaanvallen. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
2: Ben jij er vanavond bij? Want kienen bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy kienen. Dat is gewoon leuk.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang bij Sharon het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en veilig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
3: Bij taxis.

0: Nederland.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.

En dan word je in de zweet word je wakker omdat je een vreselijke droom hebt gehad. Een fever dream. Zo is Alex Warmer. Er heeft er ook een aantal in gehad waarschijnlijk. En daar zingt hij dat over. De nieuwe single van Alex Warren. En dat was de opening in dit deel 2 programma van RTV Parks. Dat op de zaterdagochtend. Dat is 7, 9 uur. Ja, de laatste uurtje. Dus ongetekend Jonne Vos breng je door dat met lekkere plaatjes uit het heden en verleden. Straks is uit de jaren 90 zie ik staan Bobby Brown. My Prerogative. En Ed Sheeran met Eyes Closed zie ik ook nog staan. En dan zie ik Morgan Wallen nog een keer voorbij komen. Die schuif ik ergens verder door. Want ja, oké, okay, 2 keer bij 1 uur. Dat gaat niet, hè? Nee, dat kan niet. Train heb ik voor je gehad. En dat was Mermaid. Dat was de opening in deel 2. Dus heb ik nog 1 plaat die ik nog niet heb verteld. Die komt zo dadelijk eraan. Lady Antebellum. En nog 1, dat is deze. Van Raymond en Supergirl. Welkom terug op deze vorige zaterdagochtend van de 13e juni 2026.

Hij blijft lekker, deze plaat. Lady Antebellum, Need You Now. Ik weet niet of je meegezongen hebt. Dat ga je automatisch doen met deze plaat. Ik weet het niet. Ik vind het zo lekker. Ik vind het zo mooi. Oké, ik krijg er een goed gevoel van. Ik hoop dat het bij jou ook aanslaat. Dan is het de bedoeling ook. Want daarvoor doen wij het ook voor. Een beetje, ja, voor de mensen een beetje een goed gevoel te krijgen en te geven. Want daar is muziek ook voor. Ja. Raymond, trouwens, stuurde voor met Supergirl. Ook zo'n lekker plaat. Heb ik straks morgen. Nee, die ga ik overslaan. Dan heb ik zeggen, morgen. Ed Sheeran zal ik er maar even tussendoor gooien. En Eyes Closed komt eraan. En morgen moet ik even uit die playlist halen. Die hebben we al gehad. Bobby Brown komt er nu. Hier is hij met My Prerogative. Goedemorgen.

0: Ja, misschien heb je ook nog dicht, de ogen dicht. Ja, of dat vroeger ze al nog zaterdagochtend, kan ik me voorstellen. Maar misschien ook niet. Dat is ook een eyes closed, hoort de plaat. Heet de plaat natuurlijk van Ed Sheeran. Daarvoor Bobby Brown, My Prerogative. Dat waren ze dus. Hey, ik ga je eventjes verlaten, want het Headline News komt eraan. Korte nieuws van 8:30 in dit geval. En daarna hebben we 20 minuten lang breuzelvrije heat. Struiken we altijd over. Raccoon, Raccoon. And Love You More, Weather Boys, With the Hole of the Moon, and Harry Styles, American Girls. En Goldplay zie ik ook nog staan met Talk. Dus laat je verrassen, dan komen ze zo dadelijk eraan.
1: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum, enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 20 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: kapot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
3: RTV Parkstad.
4: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De Verenigde Arabische Emiraten ontkennen dat er bevroren Iraanse tegoeden zijn vrijgegeven. De tegoeden zouden pas bij een door Iran en de VS ondertekende overeenkomst vrij kunnen komen. En dat is nu nog niet het geval. De overname van het Amerikaanse mediaconcern Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance is goedgekeurd. Critici van de deal vrezen voor banenverlies en er zijn ook zorgen over de invloed van investeerders uit het Midden-Oosten en China. In de Mexicaanse stad Tijuana is in een geparkeerde auto bij het stadion waar Iran traint voor het WK een lijk gevonden. Er is een toenemende dreiging van aanvallen met drones op het Duitse parlementsgebouw in Berlijn. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.
5: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
1: RTV Parkstad.
5: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

Non-stop muziek hoorde je van Raccoon met Love You More. What a Boys, The Hole of the Moon uit de jaren 80. Harry Styles and the American Girls. Een nieuwe single, de laatste single dus. En Goldplay's juist. En Todd. Daar mag ik dan weer, toch? Oké, okay. Nou, ik heb nog een aantal plaatjes voor je. Voordat ik afscheid ga nemen op deze vroege zaterdagochtend. Ik beloof dat het wat leuks wordt. Ja, zeker. Nou, voor dadelijk al. Adamski, onder andere. Maar nu, Florida.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
6: Win jij de allerlaatste tickets?
5: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
7: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
8: Ah!
7: Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
7: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan een

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Kom binnen!
3: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
4: Café Drakken zet de tijd op 9 uur.
0: RTV Parkstad.
5: Jouw hit.
0: Jouw nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens president Trump heeft het Amerikaanse leger eerder deze week de leider van de Venezolaanse bende Tren de Aragua gedood. Op zijn sociaal media platform schrijft hij dat Nino Guerrero, de leider van een van de meest bloeddorstige terroristische organisaties op aarde, in een dodelijke luchtaanval is uitgeschakeld. Het misdaadsyndicaat houdt zich bezig met drugs en mensenhandel, ontvoering en afpersing. De Duitse snelweg A40, die van Venlo via Duisburg naar Dortmund loopt, is tot en met volgend weekend dicht vanwege een onderzoek naar bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Er moeten twee bruggen in de weg worden vernield en bij het weghalen van het asfalt kunnen er oude explosieven worden blootgelegd. De afsluiting zal waarschijnlijk voor grote verkeersproblemen gaan zorgen. De overname van het mediaconcern Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance is goedgekeurd door de Amerikaanse autoriteiten. Volgens hen leidt de overname tot een beter aanbod voor de Amerikaanse televisie- en filmkijkers. Critici van de deal vrezen voor banenverlies en er zijn ook zorgen over de invloed van investeerders uit het Midden-Oosten en China op het Amerikaanse tv-aanbod, waaronder CNN. Of de deal ook door de Europese Commissie zal worden goedgekeurd is nog niet bekend. De Verenigde Arabische Emiraten ontkennen dat er bevroren Iraanse tegoeden zijn vrijgegeven. Daarmee spreekt het land berichtgeving van persbureau Reuters tegen, dat meldde dat er al miljarden dollars aan Iran zouden zijn uitgekeerd. Het buitenlandministerie noemt die berichten volledig onjuist.

0: Iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.

Kate Ryan en Deschante. Hoor hier op Echte Wippen Hakstad. Ja, een hele goeiemorgen. Jippie. En je hoort me elke zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12. Met, ik noem het, de soundtrack van jou zaterdag en de zondagochtend natuurlijk. Ik heb echt heerlijke muziek voor je. Met zometeen de Swedish House Mafia. Don't You Worry Child. Echt zo'n Tomorrowland klassieker. Ook Destiny Child komt eraan. En Say My Name. Alles heb ik voor je. De allerlekste muziek. Om jouw weekend goed mee te beginnen. Ja, en waarmee we altijd de show beginnen, dat is de track van vandaag. Een nummer dat ik heb gekozen door de activiteiten en sfeer van deze zaterdag 13 juni 2026. En dit weekend is aan de gang, ja, Best Kept Secrets. Met vandaag op het programma Seth, Hayley Williams, Wolf Alice, Nick Cave en de Bad Seeds. En deze mannen stonden er gisteren op de mainstage van Best Kept Secrets. De track van vandaag is voor De La Soul, Ring Ring Ring.

0: En Say My Name. Ja, een hele goede morgen. Destiny Child, die stond natuurlijk uit de groep Beyoncé, Kelly Rowland en Michelle Williams. Michelle Williams is de enige wat we al heel lang niet meer van hebben gehoord, hè? Ja, want Beyoncé, ja, die maakt er altijd knijters van een hit. En Kelly Rowland, die zit nog in The Voice in de UK. Maar Michelle Williams, die heeft al lang zich niet meer van zich laten horen. Sinds 2010 is ze eigenlijk helemaal niet meer, heeft ze niet meer muziek uitgebracht. En dat soort dingen allemaal. Ja, ik hoop dat ze wel met muziek komt, want het klonk altijd heel lekker. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Mijn naam is Jip. En tussen tot 12 uur hoor je me met de soundtrack van jouw zaterdagochtend. Wat ben je aan het doen? Laat het eventjes weten via de RTW Parkstad site.
1: Het is weekend, rustig aan. Dit is jouw zaterdag.
0: Bij

Shaggy en Angel. Heerlijke zomersmuziek voor op jou een zaterdagochtend. Zometeen Shakira, Shakira. Zo hoor je. En ook Matt Wilde komt eraan. Net zoals Shawn Mendes.

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
4: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
4: Krammeltje, zet je de wekker?
7: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
8: RTV Parkstad.
9: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens president Trump heeft het Amerikaanse leger eerder deze week de leider van de Venezolaanse bende Tren de Aragua gedood. De Duitse snelweg A40, die van Venlo via Duisburg naar Dortmund loopt, is tot en met volgend weekend dicht vanwege een onderzoek naar bommen uit de Tweede Wereldoorlog. De overname van het mediaconcern Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance is goedgekeurd door de Amerikaanse autoriteiten. Of de deal ook door de Europese Commissie zal worden goedgekeurd is nog niet bekend. De Verenigde Arabische Emiraten ontkennen dat er bevroren Iraanse tegoeden zijn vrijgegeven. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
10: RTV Parkstad.
11: Via 89.2 FM en de

Shakiba Shakiba en Zoo Oeh Oeh. Een hele goede morgen. Ja, zometeen heb ik jou even nodig. Jij als luisteraar. Meld je vast via de RTW Parkstad website. Druk daar op het steppicoontje. En dan komt het allemaal goed. Eerst muziek van zometeen. Samen Welten. Ook Madonna komt eraan binnen een paar minuten. Na Matt Wilder. Dit is

Vorige week, vorig jaar was dat een grote hit bedoel ik. Samen Welten en Echte Liefde is te koop. Ja, een hele goede morgen. Het is tijd voor iets nieuws. Ik heb echt weer pakt. Want ik ga iets heel leuks doen. Jij mag kiezen wat we gaan draaien. Ik ga 3 tracks aan je laten horen. En jij mag kiezen welke track je wilt horen. Ja, dit nummer is niet. Deze 3 nummers zijn niet. Heb ik niet zomaar gekozen. Nee, ze stonden allemaal een aantal jaar geleden op nummer 1. Ja, de top 1 throwbacks, zo noem ik het. Jij mag kiezen 3 nummers. Ga je gang. Ga je voor Surreal en Stumbling In. Die klinkt zo. Our love is alive.

stonden in 2005 op nummer 1. En dan iets terug in de tijd, 1985, Simple Minds en Don't You Forget About Me. Ja, voor welke track wil je gaan? Ga je voor de Simple Minds? Ga je voor de jeugd van tegenwoordig of voor Surreal met Stumbling In? Laat het weten via de RTW Parks website. Druk daar op een WhatsApp-icoontje. En dan komt het helemaal goed. Dit is muziek van Afrojack in My World.

0: goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulsterdichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
2: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
3: RTV Parkstad.
4: Jouw hit.
3: Jouw nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De treinen rond Woerden rijden weer. ProRail meldt dat de stroomvoorziening die door een brand in een transformatorhuisje was uitgevallen inmiddels is hersteld. De railbeheerder had het treinverkeer gistermiddag in een groot deel van de Randstad stilgelegd tot het einde van de dienstregeling. Zo'n 1300 reizigers moesten worden geëvacueerd uit 3 op het spoor gestrande treinen. De voormalig directeur van Milieudefensie Pols, die direct na zijn aantreden in zijn nieuwe baan bij Tata Steel werd ontslagen vanwege het verzwijgen van zijn rechtsextremistisch verleden in Zuid-Afrika, heeft in 2021 het advies gekregen om dat verleden bekend te maken. Dat schrijft de Volkskrant. Pols zegt in een reactie dat hij zich dit advies van het dagelijks bestuur van de Milieuclub niet kan herinneren. Vandaag zal het door de ophef afgetreden bestuur verantwoording afleggen aan de leden. De overkoepelende reisorganisatie ANVR verwacht niet dat veel reizigers gehoor zullen geven aan de oproep van televisiemaker Kees van der Spek tot een boycott van de Verenigde Staten als vakantiebestemming. Van der Spek roept op om het land te vermijden zolang Donald Trump daar aan de macht is. De ANVR erkent volgens een bericht in het AD wel dat reizen naar Amerika onder druk staan. Volgens hen vanwege de dure dollar, bosbranden en moeizame grens.

0: Acia, een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
2: Win jij de allerlaatste tickets?
1: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

Purple Disco Machine, Sophie and the Chains. Hoor hier op Echte W Parkstad. Ja, Nele, goedemorgen. Zometeen gaan wij naar de top 1 throwback. Jij kan kiezen welke tracks wij gaan draaien. Stonden allemaal vandaag ergens op nummer 1. Ga je voor Thrill en Stumble It In? Die klinkt zo.

gaan volgen. Simple Minds. In 1985 stonden hun op nummer 1 met Don't You Forget About Me. Ja, er zijn al een paar stemmen binnen. De spanning is om te snijden. Laat van je horen via de website op onze website echtwparkstad.nl. En druk daar op het WhatsApp-icoontje. Dan komt het allemaal goed. Dan draai ik nog even muziek van G-Lo. Love Don't Come.

Lopez en Love Don't Cost a Thing. Hoor hier op Echte Weer Parkstad. Goedemorgen. Ja, dus we zitten midden in de top 1 throwback. Ik heb 3 nummers aan je laten horen. Jij mag kiezen welke we gaan draaien. Ze stonden allemaal vandaag een aantal jaar geleden op nummer 1. Ik kon gaan voor Simple Minds en Don't You. Ja, lekkere track hoor. Ik kon ook gaan voor De Jeugd Tegenwoordig en What's Gebeurd. Maar de meeste stemmen, ja, die gingen toch naar Cyril en Stamplin' In.

0: Kampen aus die 60er Jahr. Die klirren nur länger vor, die gingen öfter aus. Da haust die Sicherung ganz sicher aus, wär ich ein Wirbelste.
1: Oi Mara en Wakkerkontakt, ja, zie je maar weer. De playlist gaat alle kanten op. Zometeen muziek ook nog van John Mayer. Eerst Calvin Harris op deze WK-zaterdag. Ja, vannacht ja, heb ik niet gekeken. Ik was aan het slapen, ik was aan het voorbereiden. En dan wint de VS gewoon met 4-1 tegen Paraguay. Vanavond nog Qatar tegen Zwitserland. Geniet ervan. Dit is Calvin Harris.

0: Ochtendmuziek. John Mayer en Waiting on the World to Change. Zometeen veel meer muziek. Gabriel Reyes komt eraan. Ook Gloria Estefan en Miami Sound Machine met Dr. Beat. Het is bijna 10:30. Heel veel plezier bij de commercials.
1: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen. Superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Wow! De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek!
3: En papa durft er niet in!
2: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Kom binnen!
5: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De treinen rond Woerden rijden weer. ProRail meldt dat de stroomvoorziening die door een brand in een transformatorhuisje was uitgevallen inmiddels is hersteld. De voormalig directeur van Milieudefensie Pols, die direct na zijn aantreden in zijn nieuwe baan bij Tata Steel werd ontslagen vanwege het verzwijgen van zijn rechtsextremistisch verleden in Zuid-Afrika, heeft in 2021 het advies gekregen om dat verleden bekend te maken. De overkoepelende reisorganisatie ANVR verwacht niet dat veel reizigers gehoor zullen geven aan de oproep van televisiemaker Kees van de Spek tot een boycott van de Verenigde Staten als vakantiebestemming. De Duitse snelweg A40, die van Venlo via Duisburg naar Dortmund loopt, is tot en met volgend weekend dicht vanwege een onderzoek naar bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag wordt het een graad of 18. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

Gabriel Wios en Wow Daylight hoorde hier op RTW Parkstad. Ja, zometeen heb ik een heel leuk nieuwtje. En dat gaat over het weekend volgende week. Wat het is, vertel ik je zo. Na muziek van Gloria Estefan en Miami Sound Machine. Dit is Dr. Beat bij de zaterdagochtend van RTW Parkstad.

Beat hier bij de zaterdagochtend van Echte Weer Parkstad. Ja, nu moet je even opletten. Want over een week is er zover een landgraaf natuurlijk. The Cure, Foo Fighters, 21 Pilots, Editors, Halsey, Teddy Swims, Sarah Larsson, Youngblood, Direct, Electric Cowboy en echt nog veel meer artiesten staan dan hier in Landgraaf. Ja, en ik ben er volgende week zaterdag ook gewoon. Met wel een thema-uitzending. Het beste van Pinkpop. De beste of Pinkpop show. Met alleen maar de allerbeste acts die je ooit hebt gezien op Pinkpop. En jij kunt daar een steentje bij bijdragen. Wil je nou echt een track heel graag horen die een keer op Pinkpop heeft gestaan? Een act die een keer een heel bijzonders ding heeft meegemaakt op Pinkpop? Laat het dan eventjes weten via de Echte Weer Parkstad website. Druk daar op wat epicoontje en dan komt het helemaal goed. Volgende week zaterdag dus tussen 9 en 12 de Best of Pinkpop. Ja, ben erbij. Luister gewoon weer mee. Dat lijkt me heel gezellig. Dit is Dua Lipa en We're Goods.

0: Antoon. En een beetje van mij.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. We gaan Prince voor je draaien. En toen hij in 2007 de Rust Show van de Super Bowl speelde, ja, begon het tijdens een optreden keihard te regenen. De organisators waren aan het denken, moeten we misschien het inkochten? Maar Prince zei, can you make it rain harder? En tijdens Purple Rain, toen begon het echt harder te regenen. Ja, dat is toch magisch. Het wordt ook nog steeds gezien als een van de beste Super Bowl shows ooit. Je hoort hem nu hier met... I will die for you.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Een lekkere geur is essentieel.
6: Maar wat is jouw favoriete geur?
5: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
6: tot Michael Kors.
5: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
7: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. Landgraaf.
5: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
6: Bij Poelman Parfums.
8: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
9: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
10: RTV Parkstad.
11: Jouw hit.
10: Jouw nieuws.
12: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij ongeregeldheden rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn er vrijdagavond 7 mensen aangehouden. Volgens de politie werd er met zwaar vuurwerk en stenen gegooid en zijn er ernstige vernielingen aangericht. Er was voor het gebied een noodverordening van kracht vanwege onrust over de komst van een noodopvang voor asielzoekers in de gemeente. Vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden van ProRail rijden er dit weekend geen treinen van en naar station Rotterdam Centraal. Maar rond Woerden is vanochtend het treinverkeer hersteld dat door een brand in een transformatorhuisje gistermiddag was stilgelegd. Zo'n 1300 reizigers moesten gisteravond worden geëvacueerd uit 3 op het spoor gestrande treinen. De voormalig directeur van Milieudefensie Pols, die direct na zijn aantreden in zijn nieuwe baan bij Tata Steel werd ontslagen vanwege het verzwijgen van zijn rechtsextremistisch verleden in Zuid-Afrika, heeft in 2021 het advies gekregen om dat verleden bekend te maken. Dat schrijft de Volkskrant. Pols zegt in een reactie dat hij zich dit advies van het dagelijks bestuur van de Milieuclub niet kan herinneren. Vandaag zal het door de ophef afgetreden bestuur verantwoording afleggen aan de leden. De overkoepelende reisorganisatie ANVR verwacht niet dat veel reizigers gehoor zullen geven aan de oproep van televisiemaker Kees van der Spek tot een boycott van de Verenigde Staten als vakantiebestemming. Van der Spek roept op om het land te vermijden zolang Donald Trump daar aan de macht is. De ANVR erkent volgens een bericht in het AD wel dat reizen naar Amerika onder druk staan, volgens hen vanwege de dure dollar, bosbranden en moeizame grenscontroles. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
13: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
14: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
11: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
15: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
11: Nee, je hebt niet goed gekeken.
15: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
11: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
15: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
13: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstenvlaai van het land.
14: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
16: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En

0: Like ons op Facebook.
1: Nog een paar weken. Bel je Matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.

De heerlijke track van James Blunt. Oh nee, die krijg je nog niet, toch? Nee, even deze pakken. Ja, deze moest ik hebben. Tip van Jip, die komt er straks aan. Rond 11:45, dan hoor je mijn favoriete track van dit moment. Eerst, ja, ik zei net al, we gaan het doen. The Best Of Pinkpop Show. Dat is volgende week, zaterdagochtend tussen 9 en 12. Dan ga ik alleen maar tracks draaien. Ja, die een band hebben met Pinkpop. De beste ex aller tijden. Of misschien ex die met een die bijzonder verhaal hebben. Ja, jij kan ook ze laten horen. Jij kan ook tracks aanvragen, hè, over Pinkpop die met Pinkpop te maken hebben. Dat kan via onze website echtweerparkstad.nl. Klik daar gewoon op wat appicoontje of app naar 0623293071. Ja, deze man, die moet het er ook wel bij, denk ik, hè. In 2018 sloot hij Pinkpop 2018 af met een line-up bij u tegengezegd. De Foo Fighters stonden er toen ook. Ja, deze man die kun je nu niet meer op festivals krijgen. Ja, misschien ergens een groot festival in Amerika, maar Pinkpop, ja, ik vrees dat hij niet meer komt. Hij komt wel naar Amsterdam, hè, deze maand. Nu eerst Bruno Mars, dit is The Lazy Song.

UB40 en Can't Help Falling in Love. Hoorde hier op RTW Park zat. En UB40 die toeren nog altijd, hè. Ja, afgelopen april waren ze nog op Paaspop in Schijndel. Ja, dan hebben ze daar maar een show gegeven. Wat alleen maar UB40 kan. En ook in Engeland zijn ze nu op tour. Ja, daar zijn ze echt op tour. Tot, even kijken. Tot eind november zijn ze nog op tour in Engeland, in de USA en ook in wat, Canada. Ja, daar zijn ze ook allemaal te vinden. Wij gaan door met de muziek, de soundtrack van jouw zaterdagochtend. Met zometeen One Republic, All the White Moves. Naar Martin Garrix en Jax. Dit is Told You So.

0: Ik zoek naar de beste en bijzonder sexy oude Pinkwebber staan voor volgende week zaterdag. Dan hoor je hier namelijk tussen 9 en 12 de Best of Pinkpop Show. Zometeen veel meer muziek, ook Wabantik, Pharrell Williams komen eraan. Blurred Lights na de commercials.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat?
1: Audiofrenzy.nl.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
3: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum, enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
4: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
5: Bij taxicentrum.

0: Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bij ongeregeldheden rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede over de komst van een noodopvang voor asielzoekers zijn er vrijdagavond 7 mensen aangehouden. Vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden van ProRail rijden er dit weekend geen treinen van en naar station Rotterdam Centraal. De voormalig directeur van Milieudefensie Pols, die direct na zijn aantreden in zijn nieuwe baan bij Tata Steel werd ontslagen vanwege het verzwijgen van zijn rechtsextremistisch verleden in Zuid-Afrika, heeft in 2021 het advies gekregen om dat verleden bekend te maken. De overkoepelende reisorganisatie ANVR verwacht niet dat veel reizigers gehoor zullen geven aan de oproep van televisiemaker Kees van der Spek tot een boycott van de Verenigde Staten als vakantiebestemming. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag wordt het een graad of 18. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.
2: Ja, via 89.2 FM en de RTV Parkstad app.
1: RTV Parkstad.

Robin Thicke en Pharrell Williams. Blurred Lines hoor je hier op RTV Parkstad. Ja, goedemorgen. Zometeen sluiten we deze zaterdagochtend af met de tip van Jip. Mijn favoriete track van dit moment. Een nummer die ik heel erg lekker vind om te draaien voor mezelf. Maar dus ook voor jou. Welke dat is, hoor je zometeen. Na muziek van Gavin DeGraw. Ook Junior Senior komen eraan binnen een paar minuten. Eerst This Way. Dit is You Gotta Be.

0: Genio Jack en Move Your Feet. Yeah. Bij de zaterdagochtend van RTV Parkstad. Ja, het is tijd voor de tip van Jip. Mijn favoriete track van dit moment. Een nummer dat ik echt alleen maar op repeat, repeat, repeat heb staan. Ja, en deze vrouw, ze brak door met haar indrukwekkende stem op TikTok. Ja, en ze is steeds meer hard over de wereld aan het veroveren. Deze track was de allereerste hit. Moet je luisteren.
1: Take my pride.
0: Ja. Daarna maakten ze nog een hit en die heette The Visitor. Die klonk dan weer zo. Moet je luisteren.

Ja. En nu gaat ze op tour met haar house tour, zo noemt ze het. En daar bestaat ze ook Nederland niet over. Op 14 maart staat ze in een heel klein intiem zaaltje. Nou, dat wordt geweldig met haar stem. In de Grashouder in Amsterdam. En je hoorde net een beetje van die ballads, hè? Nu heeft ze nieuwe muziek gemaakt. Ja, en dat is weer iets heel anders dan wat je net van haar gehoord hebt. De tip van Jip van mij deze week. Material Lover van Sienna Spyro. Dit is mijn favoriete track van dit moment.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Waar ben jij naartoe geweest?
4: Naar Mondo Verde.
3: Met de nieuwe Havana's Tornado?
4: Ja, dat is een vrije val.
3: Te gek!
4: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
3: Wow!
4: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
5: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
6: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
7: Win jij de allerlaatste tickets?
6: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
8: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
9: Ah!
8: Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 12.

0: Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers omgekomen bij de beklimming van de meer dan 4000 meter hoge berg Gran Paradiso. De 3 Italianen zijn dankzij een GPS-tracker door de hulpdiensten gevonden, maar de hulp kwam te laat. Het ongeluk is vermoedelijk al vrijdagochtend gebeurd. De klimmers zijn waarschijnlijk in de diepte gestort toen een van hen uitgleed en daarbij de andere 2 in de val meesleurde. Ze zaten met touwen aan elkaar vast. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft zijn AI-modellen voor alle gebruikers afgesloten. De toegang tot de meest geavanceerde modellen die kunnen worden misbruikt voor het hacken van overheidsdiensten moesten op last van de Amerikaanse regering voor buitenlanders worden geblokkeerd vanwege zorgen over de nationale veiligheid. Het bedrijf heeft vervolgens de toegang voor alle gebruikers afgesloten. Vandaag wordt op het muziekfestival Best Kept Secret in Hilvarenbeek het Nederlands kampioenschap precisiedouchen gehouden. Festivalbezoekers worden uitgedaagd om zonder timer zo dicht mogelijk uit te komen bij precies 5 minuten douchen. Met de campagne wil de overheid mensen inspireren om bewust om te gaan met drinkwater. De gemiddelde Nederlander gebruikt gemiddeld 118 liter drinkwater per dag, waarvan 40% onder de douche. Vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden van ProRail rijden er dit weekend geen treinen van en naar station Rotterdam Centraal. Maar rond Woerden is vanochtend het treinverkeer hersteld dat door een brand in een transformatorhuisje gistermiddag was stilgelegd. Zo'n 1300 reizigers moesten gisteravond worden geëvacueerd uit 3 op het spoor gestrande treinen. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
2: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Kom binnen!
5: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimaal...

randje van de 90s. Net voordat de wereld met de overgang naar het nieuwe millennium zou vergaan. Ja, toen hoorde je deze plaat veel op de radio. Live and the Dolphins Cry. Heb ik trouwens al ons nieuwe radiotalent Jip? Nee, het is Jip. Je hoort hem elke zaterdag en elke zondag tussen 9 en 12 hier op de zender met de grootste hits. Die hoor je ook in de Weekend Lunch Show over 7,5 minuut. Een echte tongbreker. Curiosity Killed the Cat. En Down to Earth. Nu eerst Maroon 5 en Cardi B.

me zo voorstellen dat bij jou het oh ja gevoel naar boven komt. Bij het horen van Curiosity, Kill the Cat en Down to Earth. Je hoorde hem in de weekendlunchshow van RTV Parkstad. Zij was 11 jaar toen ze voor de eerste keer op een officieel groot sportevenement het Amerikaans volkslied ten gehore mocht brengen. Haar naam, Christina Aguilera. Come on.

carrière van Christina Aguilera die nam vorm aan eind jaren 90... toen ze naast sterren, toentertijd al, als Britney Spears en Justin Timberlake... deel uitmaakte van die All New Mickey Mouse Club. Het is vandaag zaterdag 13 juni 2026 een mooie dag voor muziekliefhebbers. Want er zijn diverse festivals in diverse stijlen. Zo kun je bijvoorbeeld naar Utrecht, naar het Central Park Festival... met Bluff, Direct en Suzanne en Freek. Ook naar het Best Kept Secret in de Beekse Bergen in Hilvarenbeek... met Nick Cave en de Bad Seeds en Hayley Williams. Of naar het Bootstock Festival, het grootste housefestival van Rotterdam... in het Kralingse Bos. En ben je nou op een van die festivals en je komt breiende vrouwen tegen? Ja, dat kan, want die vieren vandaag ook hun eigen feestje. Het is namelijk Wereldbreidag. En op die Wereldbreidag hebben wij natuurlijk ook een 20 minuten hits om een rij non-stop en breuzelvrij. Op zaterdag altijd in Etiestaal.

0: smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Een lekkere geur is essentieel.
2: Maar wat is jouw favoriete geur?
1: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
2: tot Michael Kors
1: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
2: Bij Poelman Parfums.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers omgekomen bij de beklimming van de meer dan 4000 meter hoge berg Gran Paradiso. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft zijn AI-modellen voor alle gebruikers afgesloten. Vandaag wordt op het muziekfestival Best Kept Secret in Hilvarenbeek het Nederlands kampioenschap precisiedouchen gehouden. Met de campagne wil de overheid mensen inspireren om bewust om te gaan met drinkwater. Vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden van ProRail rijden er dit weekend geen treinen van en naar station Rotterdam Centraal. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag wordt het een graad of 18. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.
4: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
4: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: show. Zeg maar gewoon een sensatie. En wat krijg je? Mark Mertens.
1: Nou.
0: Maar gezellig.

0: 20 minuten hits op een rij. Ze komen allemaal uit de 80's, maar wel helemaal breuzelvrij. Met Tracy Ullman en They Don't Know, Fun Fun. Wayne Wade kwam over voorbij. Colonel Abrams en zojuist Climie Fisher en Rise to the Occasion.
1: Radio Retro.
0: En daarvoor gaan we 17 jaar terug in de tijd. Naar 2009. Met Lady Gaga, Just Dance.
2: Lekker man.

Hoewel je soms denkt dat de act van deze Stephanie Joanne Angelina Germanotta, artiestennaam Lady Gaga, overigens vernoemd naar het nummer van Queen Radio Gaga, ja, bezit ze toch echt wel talent. Want ze begon met piano spelen toen ze pas 4 werd. Haar eerste ballads die schreef ze toen ze 13 was. En op 14-jarige leeftijd stond ze al op open podia. En ja, dat werd allemaal met gejuich en geklap ontvangen. Dit was als Radio Retro met Just Dance. De Weekend Lunch Show gaat zo meteen verder. Na 1, ik spreek je zo.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limburgs land?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
5: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
8: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
9: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
8: Nee, je hebt niet goed gekeken.
9: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter snel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
8: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
9: Nou, dan kan ik toch nog zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
10: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
8: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
11: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
12: RTV Parkstad.
13: Jouw hits.
12: Jouw nieuws.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In ruim 24 uur tijd is er bijna €124.000 opgehaald voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. Bij dat ongeluk kwamen 3 kinderen van basisschool De Warande en de schooldirecteur om het leven. De inzamelingsactie was bedoeld om €15.000 op te halen, maar bracht dus veel meer op dan verwacht. Het geld gaat naar de getroffen families en de schoolgemeenschap. De 19-jarige bestuurder van de auto die mogelijk bij het ongeluk betrokken was, zit nog vast. Bij een vliegtuigongeluk in het noordoosten van India zijn 5 militairen om het leven gekomen. Een militair transportvliegtuig stortte neer tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorat. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Indiase krijgsmacht heeft een onderzoek naar de toedracht ingesteld. Op beelden zijn rookpluimen en wrakstukken van het toestel te zien. 7 jaar geleden verongelukte bij dezelfde basis in het noordoosten van India ook al een militair toestel van hetzelfde type. In Wijk bij Duurstede heeft de politie ingegrepen nadat relschoppers het gemeentehuis aanvielen. Een aangekondigde demonstratie tegen een asielnoodopvang trok volgens de gemeente geen deelnemers. Maar later gisteravond verschenen alsnog zo'n 60 gemaskerde relschoppers. Ze gooiden onder meer straatstenen en vuurwerk naar het gemeentehuis. De politie zette daarop honden, paarden en de mobiele eenheid in. Vrijwel alle ruiten van het gemeentehuis zijn vernield. Er werden 7 personen opgepakt.
13: En China wil dat over 4 jaar 4 op de 10 nieuwe zware vrachtwagens elektrisch zijn. Daarvoor presenteert het ministerie van Transport een ambitieus plan voor de komende jaren. Het land mikt op een vloot van meer dan 1,6 miljoen elektrische vrachtwagens. Ook komen er duizenden extra laad- en batterijwisselpunten. Daarnaast wil China speciale snelwegcorridors voor elektrisch vrachtverkeer gaan aanleggen. Transportbedrijven krijgen financiële steun bij de aanschaf van elektrische trucks. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
15: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
16: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
17: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
18: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
19: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
20: Komt het oog wel ook wat.
19: Audiofrenzy.nl.
21: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
22: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
21: Inderdaad, echt vakwerk.
22: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
19: Ook voor de beginnende muziek.

is zojuist 1 uur geweest. En dat betekent dat we verder gaan met de Weekend Lunch Show. Deel 2 tot aan 2 uur. En zometeen uiteraard weer een track uit de jaren 90. En die is van Robert Miles. Children, komt eraan. Na mij.

0: Parkstad.
1: RTV Parkstad.

0: Robert Miles in de Weekend Lunch op RTV Parkstad. Je kunt ons beluisteren via FM 89.2 op je transistorradio, DAB Plus in heel Zuid-Limburg en in de hele wereld via onze website rtvparkstad.nl. Die muziek van Roelof Johannes Wink. Wie zeg je? Roelof Johannes Wink. Artiestennaam...
1: Rolf Sanchez.

0: als je tegenwoordig een foto ziet van Lionel Richie. Hij is bijna jonger dan in de jaren 80 toen hij zijn grootste hit vierde. Maar ja, je kunt de natuur tegenwoordig op allerlei manieren een beetje helpen. Dit was uit de jaren 80 Dancing on the Ceiling. Outlandish. Ze bestaan tegenwoordig niet meer, maar ze hebben als legacy nagelaten één grote nummer 1 hit in de Nederlandse hitlijsten. En die hoor je nu op jouw radio. Dit is Aisha.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. All my sisters, yeah. So sweet, so beautiful.

0: afgelopen, nou zeg maar, 2,5 week geen enkele, ja, zeg maar, zomerse invloed hebben gehad. Als je buiten weertechnisch gaat kijken, hebben we toch zomerse muziek op RTV Parkstad met Alvaro Soler en El Mismo Sol. Ja, dat klopt inderdaad wel een beetje. Ik mis wel de zon.
1: Attentie. Hier volgt een mededeling waar u absoluut niets aan heeft.
0: Het Guinness Book of Records, daarin staan alle records die aangemeld zijn bij de organisatie en die met goed gevolg zijn afgelegd. En dat zijn er heel wat. Dat heeft op zijn eigen heeft dat ook een record. Namelijk, het is het boek wat het meeste gestolen wordt uit openbare bibliotheken. Ik heb het boek nooit gelezen, dus ik kan je eigenlijk ook niet bevestigen of dat record er ook daadwerkelijk in staat. Wat ik je wel kan bevestigen is dat er zometeen weer een ronde van de 20 minuten hits op een rij non-stop en breuzelvrij aan zit te komen. Op zaterdag in de Weekend Lunch Show met enkel en alleen de hits uit de jaren 80. Je hoort onder andere...
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: parketmarkt.nl. Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
3: Win jij de allerlaatste tickets?
2: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: RTV Parkstad.
6: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers omgekomen bij de beklimming van de meer dan 4000 meter hoge berg Gran Paradiso. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft zijn AI-modellen voor alle gebruikers afgesloten. Vandaag wordt op het muziekfestival Best Kept Secret in Hilvarenbeek het Nederlands kampioenschap precisiedouchen gehouden. Met de campagne wil de overheid mensen inspireren om bewust om te gaan met drinkwater. Vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden van ProRail rijden er dit weekend geen treinen van en naar station Rotterdam Centraal. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag wordt het een graad of 18. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

light is on. Is it dusk or is it dawn?

0: Jouw hit.
1: Jouw nieuws.
0: Jouw nieuws.
1: Dit is RTV Parkstad.
2: Dit is RTV Parkstad.

0: 20 minuten hits om een rij, allemaal uit de 80's en breuzelvrij. Met William Pitt en City Lights, lang niet meer gehoord. Doe maar, één nacht alleen. De Eurythmics kwamen ook voorbij. The Time Bandits en zojuist BV, SMP en I Need You.
1: Radio Retro.
0: En dat is een track uit 2006 van Deep Dish. De originele bedoeling was een instrumentale versie te maken van het nummer Dreams van Fleetwood Mac. Maar toen Stevie Nicks de instrumentale versie hoorde, wilde ze maar al te graag opnieuw de vocalen inzingen.

0: origineel van Fleetwood Mac. Uiteraard een geweldige track. Maar ook deze remake, Deep Dish en Stevie Nicks, de radio retro van dit uur. Die mag er echt wel zijn. En wie er ook mag zijn, is Roger Meesters. Zometeen het Meestersmiddagmatinee. Na tweeën. Ik wens je nog een hele fijne zaterdag.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Kom binnen!
6: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
7: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
8: Café Brakke zet de tijd op 2 uur.
9: RTV Parkstad.
10: Jouw hit.
9: Jouw nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De deelnemers aan de Zeeuwse Ride for the Roses hebben in Goes een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van het ongeluk in Vogelwaarde. Bij dat ongeluk kwamen donderdag 3 basisschoolkinderen en hun schooldirecteur om het leven. Ook raakten meerdere kinderen gewond. De herdenking vond plaats bij de start van de jaarlijkse sponsorwielertocht voor KWF Kankerbestrijding. Inmiddels is er in ruim 24 uur tijd bijna €124.000 opgehaald voor de getroffen families en de schoolgemeenschap. De 19-jarige bestuurder van de auto die uit de bocht vloog zit nog vast. Bij een vliegtuigongeluk in het noordoosten van India zijn 5 militairen om het leven gekomen. Een militair transportvliegtuig stortte neer tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorat. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Indiase krijgsmacht heeft een onderzoek naar de toedracht ingesteld. Op beelden zijn rookpluimen en wrakstukken van het toestel te zien. 7 jaar geleden verongelukte bij dezelfde basis in het noordoosten van India ook al een militair toestel van hetzelfde type. In Wijk bij Duurstede heeft de politie ingegrepen nadat relschoppers het gemeentehuis aanvielen. Een aangekondigde demonstratie tegen een asielnoodopvang trok volgens de gemeente geen deelnemers. Maar later gisteravond verschenen alsnog zo'n 60 gemaskerde relschoppers. Ze gooiden onder meer straatstenen en vuurwerk naar het gemeentehuis. De politie zette daarop honden, paarden en de mobiele eenheid in. Vrijwel alle ruiten van het gemeentehuis zijn vernield. Er werden 7 personen opgepakt. En vorige week zijn er op de Zuidpool midden in de winter temperaturen van ruim 15 graden boven nul gemeten. Meer dan 20 graden hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. Wetenschappers spreken van uitzonderlijke warmte en een voortzetting van de opwarmende trend. Door de hoge temperaturen en regenval ligt er veel minder ijs op Antarctica dan gemiddeld. Volgens onderzoekers heeft dat gevolgen voor de dieren zoals pinguïns en ook voor de aanwezige onderzoekstations op het Zuidpoolcontinent. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Roger Meesters.
12: Een lekkere geur is essentieel.
13: Maar wat is jouw favoriete geur?
12: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
13: tot Michael Kors.
12: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
10: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
12: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
14: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
15: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
10: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. Het terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
14: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
16: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
1: Stuur je appje naar

0: dus Lola Young hier in het weekend van RTV Parkstraat. En Messi, die speelt ook, hè, op het WK. Messi. Ja, goedemiddag. Welkom bij RTV Parkstraat op 89.2. Jouw hits, jouw nieuws tot 4 uur. Dit is de voorlaatste van een matinee. Je hoort het trouwens ook nog Nio en Closer. En dit zijn de Pasadena.
1: Roger Meester.
2: Jouw hits, jouw nieuws.
1: RTV Parkstraat.

Lekker Pleertje. Stond hier bij de L van Lekker Pleertje. I'm doing fine now. Without you, baby, de Pasadena's hier op RTV Parkstad. Goedemiddag. Twee keer heb ik voor jou vandaag de 20 minuten hits. Om 3:30 en om 4:30 uiteraard. Zometeen de gouden oude plaat, die is van Pieter Tosh en Mick Jagger. En we hebben ook nog, ja hoor, in de tweede uur de zaterdagmiddag.

Ik krijg er goede zin van deze plaat hier. Olivia Dean en So Easy. Even zwaaien naar Mark Mechtens. Die gaat nu naar huis. Goeie reis, Mike. Hij is er morgen weer hier met de Weekend Lunch Show. Nu de gouden ouwe van Pieter en Mick. Hey.

0: Jouw hits, jouw nieuws, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, RTV Parkstad.
1: Roger Meesters.
0: Hier zit ook nog bij RTV Parkstad tot eind juni. Je hoort Eternal en B.B. Winans, I Wanna Be The Only One. Daarvoor nog Benson Boone, Magical and Mystical. En Peter Tosh met Mick Jagger, You Gotta Walk and Don't Look Back. Straks 20 minuten hits, met als eerste Alan Clark.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Park. De Pirate Splash.
1: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
2: Mama, wanneer gaan wij naar Mondeverde?
1: Klaar met werken? Autovies. Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang bij Shadden het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al geliek gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan geliek wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De deelnemers aan de Zeeuwse Ride for the Roses hebben in Goes een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van het ongeluk in Vogelwaarde. Inmiddels is er in ruim 24 uur tijd bijna 124.000 euro opgehaald voor de getroffen families en de schoolgemeenschap. Bij een vliegtuigongeluk in het noordoosten van India zijn 5 militairen om het leven gekomen. Een militair transportvliegtuig stortte neer tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorat. In wijk bij Duurstede heeft de politie ingegrepen nadat relschoppers het gemeentehuis aanvielen. Vrijwel alle ruiten van het gemeentehuis zijn vernield en werden 7 personen opgepakt. En vorige week zijn er op de Zuidpool midden in de winter temperaturen van ruim 15 graden boven nul gemeten. Meer dan 20 graden hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
9: Non-stop en bruiselvrij.
8: RTV Parkstad.
9: RTV Parkstad.

are. Het mooie week in de 20 minuten hits. Zo van de partij vandaag Harry Styles en Phil Collins. En ook nog Alan Clark. En straks het meest vanmiddag matinee na 3 uur. Deel 2. En we hebben deze nog voor je. Snow Patrol, Jason Cars.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien,
8: dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
9: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
10: Win jij de allerlaatste tickets?
9: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Demi Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
11: Café Drakken zet de tijd op 3 uur.
12: RTV Parkstad.
13: Jouw hits.
12: Jouw nieuws.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie meldt dat er een paar auto's in beslag zijn genomen en in totaal 3 personen zijn opgepakt in verband met de zware explosie in de nacht van donderdag op vrijdag in de wijk Amsterdam-Nieuw-West. Waarvan die 3 verdacht worden, wil de politie nog niet zeggen. Vandaag is het forensisch onderzoek begonnen. Gisteren kon dat nog niet, omdat er onder het puin nog gezocht werd naar slachtoffers. Bij de explosie in een bijgebouw van een flat vielen 7 gewonden, van wie er nog altijd 2 ernstig aan toe zijn. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dat zegt de premier van Pakistan, het land dat bemiddelt tussen beide landen. Volgens hem wordt er nu gewerkt aan een elektronische ondertekening van het akkoord. Na die ondertekening zouden volgende week dan verdere gesprekken volgen over de uitwerking ervan. Iran en de VS onderhandelen al enige tijd over een overeenkomst. Een officiële bevestiging van de ondertekening is er nog niet. Satellietbeelden laten zien dat Ruslandse militaire aanwezigheid sterk uitbreidt langs de grens met de NAVO-landen. Volgens een onderzoek van Noord-Europese media worden op meerdere plekken bossen gekapt en nieuwe bases en infrastructuur gebouwd. Zo verschijnen een grote aantallen tentenkampen, opslagloodsen en herstelde luchtbases dichtbij onder meer Finland en Noorwegen. NAVO-landen noemen het een zorgwekkende ontwikkeling, terwijl Rusland de zorgen daarover afdoet als speculatie. En Iran heeft de uitvaart van de voormalig opperste leider Ali Khamenei van 4 tot en met 9 juli gepland. Khamenei kwam eind februari om het leven bij Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. De 86-jarige leider wordt na ruim 4 maanden op 9 juli begraven in zijn geboortestad Mashhad. Hij werd opgevolgd door zijn zoon. Vader Ali Khamenei geldt als een strenge sleutelfiguur binnen de Islamitische Republiek. Ondanks zware verliezen onder de Iraanse top bleef het regime tijdens de oorlog met de VS en Israël gewoon overeind. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Roger Meesters.
13: Kom binnen.
15: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
13: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
15: Rockmart in Kerkrade, zei je?
13: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
16: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
17: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
16: Inderdaad, echt vakwerk.
17: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
18: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
19: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
20: Ah!
19: Of zo?
20: Ik snap hier niks van.
19: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.

0: Pink en Katy Perry was er met Firework. Goedemiddag, zaterdagmiddag, juni nummer 13. Dit is de matinee tot 4 uur en UB40.
1: Roger Meesters.
2: Jouw hits, jouw nieuws. RTL.

0: Applausje voor de heren van UB40, Singer and Song. Heb je meegezongen? Dat was net de bedoeling, hè? Meezingen, Singer and Song. Goedemiddag, ik heb zometeen Jimmy Cliff als zaterdagmiddagplaat. Reggae Night komt eraan. We hebben natuurlijk de 20 minuten hits. Met even kijken, wie komt er aan? Oh, Aloe Black Sixa. Michael Jackson. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren.
1: RTV Parkstad. RTV Parkstad.
2: Het is een mooi lul kleine, je weet wat we zeggen.

0: Maak me nou niet gek.
1: Een van die vele Nederlandse hits. Deze keer Lil Kleine en Samuel Welton. Maak me nou niet gek. Het succes van de Nederlandse hits, hè? Hoe zou het toch komen dat zoveel Nederlandse hits in de hitparade staan en hier op de radio worden gedraaid? Ja, wel goed hoor. Even kijken, ik heb hem al beloofd, dus ik ga hem ook voor je draaien. Jimmy Cliff, Reggae Night.
2: De zaterdagmiddagplaat.

0: gonna do?
1: Ja, zeg maar. Heavy D and the Boys, daarvoor nog Sarah Larsson en Jimmy Cliff. En straks 20 minuten hits.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
5: Yeah.

is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De politie meldt dat er een paar auto's in beslag zijn genomen en in totaal 3 personen zijn opgepakt in verband met de zware explosie in de nacht van donderdag op vrijdag in de wijk Amsterdam-Nieuw-West. Vandaag is het forensisch onderzoek begonnen. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dat zegt de premier van Pakistan, het land dat bemiddelt tussen beide landen. Satellietbeelden laten zien dat Ruslandse militaire aanwezigheid sterk uitbreidt langs de grens met de NAVO-landen. Volgens een onderzoek van Noord-Europese media worden op meerdere plekken bossen gekapt en nieuwe bases en infrastructuur gebouwd. En Iran heeft de uitvaart van de voormalig opperste leider Ali Khamenei van 4 tot en met 9 juli gepland. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: blijft een goede plaat horen van Busted the Year 3000.
1: Roger Meesters.
0: Die blijft ook goed, zeker op zaterdag en zondagmiddag. Je hoorde Bakermat, One Day, oftewel vandaag Justin Bieber featuring Nicki Minaj, Beauty and a Beat, Michael Jackson, Remember the Time When We Fell in Love. En zo verder. En Louis Black was ook met I Need a Dollar. En tot zover het Meesters middagmatinee voor deze zaterdagmiddag. Even kijken, ik zei de voorlaatste. Nee, maar morgen zijn we er ook. Het voorlaatste weekend. Dat wou ik eigenlijk zeggen. Morgen zijn we er ook even naar tweeën.
2: Bye.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Wow!
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
4: En papa durft er niet in.
3: Havana Spinning Adventure, de nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
2: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker.
5: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
3: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Minikine, dat is gewoon leuk.
6: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
7: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
6: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
8: Een lekkere geur is essentieel.
9: Maar wat is jouw favoriete geur?
8: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
9: tot Michael Kors.
8: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
10: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
8: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
9: Bij Poelman Parfums.
11: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
12: RTV Parkstad.
13: Jouw hit.
12: Jouw nieuws.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat alle informatieborden in nationale parken weer moeten worden teruggeplaatst. De regering Trump had eerder tentoonstellingen over onderwerpen als slavernij en klimaatverandering laten verwijderen. Maar volgens de rechter is dat een vorm van censuur en mag dat niet gebeuren. De verwijderingen volgden op een wet van president Trump om de Amerikaanse geschiedenis volgens hem te herstellen. Historici en wetenschappers spanden daarop een rechtszaak aan. Pro-voorman Jesse Klaver wil geen kabinetsplannen steunen waarbij zowel zijn partij als JA21 betrokken zijn. Hij zegt in de Volkskrant dat de ideologische verschillen tussen beide partijen te groot zijn. Klaver wil dat een nieuw kabinet daarom duidelijk moet kiezen voor een koers over links of over rechts. Hij verwijst daarbij naar de zorgen over toenemende polarisatie in het politieke debat. JA21 pleit juist voor strenger migratiebeleid en zogenoemde terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dat zegt de premier van Pakistan, het land dat bemiddelt tussen beide landen. Volgens hem wordt er nu gewerkt aan een elektronische ondertekening van het akkoord. Na die ondertekening zouden volgende week dan verdere gesprekken volgen over de uitwerking ervan. Iran en de VS onderhandelen al enige tijd over een overeenkomst. Een officiële bevestiging van de ondertekening is er nog niet. En satellietbeelden laten zien dat Ruslandse militaire aanwezigheid sterk uitbreidt langs de grens met de NAVO-landen. Volgens een onderzoek van Noord-Europese media worden op meerdere plekken bossen gekapt en nieuwe basis en infrastructuur gebouwd. Zo verschijnen een grote aantallen tentenkampen, opslagloodsen en herstelde luchtbases dichtbij onder meer Finland en Noorwegen. NAVO-landen noemen het een zorgwekkende ontwikkeling, terwijl Rusland de zorgen daarover afdoet als speculatie. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
13: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
15: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
16: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
15: Nee, je hebt niet goed gekeken.
16: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
15: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op vier plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
16: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
13: Bij

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Ook voor de beginnende muziekliefhebbers. Check onze site audiofrenzy.nl.
1: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.

Zaterdagmiddag, 4 uur geweest, tot 6 uur ben ik bij je met heel wat lekkers. Dit was niet meer minder dan Johnny Camp, geproduceerd door Teddy Wiley. En I just got paid. Hey, houd goed in de gaten, je kan meewerken met het programma. Ga eventjes naar rtvparkstad.nl, klik eventjes rechts onderin op het groene logootje van WhatsApp. En je bent zo bij mij in de studio. Als hij lekker funky is, dan ga ik hem zo meteen nog even voor je draaien. Ga ik echt beloven. Laat het maar even weten welke plaat jij zo meteen wil horen dan. Bij mij op de playlist, maar gewoon plaatsen voor. Nu Change uit het jaartal 1980. En die lekkere heet nog steeds A Lover's Holiday.

Val de Riem is gemaakt door niemand minder dan Ben Liebrand. Het heet allemaal It's a Real Mother for You. Go to a disco. Ja, vroeger had je die discotheek. Was lekker. Mooie tijd. Eigenlijk jammer dat de jeugd van tegenwoordig dat niet meer kan meemaken. Zonde. Even terug naar het jaar 1982. Jerry Knight. Hij zat eigenlijk in de band Radio van Ray Parker Jr.

Afkomstig uit Amerika, bassist van Way Parker Jr. Radio, die groep. Wat eigenlijk de begeleidingsgroep was van Way Parker Jr. Daar zat hij in als bassist. Ik heb het over Jerry Knight. En She's Got To Be, tussen haakjes, a dancer. Hou het goed in de gaten, we zijn bezig met Shadow Dance. The Legacy R&B, A Touch of Soul. En The Legacy Funky Music komt gewoon voorbij. Nu ook deze. Uit de jaren 80, Janet Jackson, Miss Nasty. And When I Think of You. Geproduceerd

0: tritonmarketing.nl.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
4: Win jij de allerlaatste tickets?
3: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
5: RTV Parkstad.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat alle informatieborden in nationale parken weer moeten worden teruggeplaatst. De regering Trump had eerder tentoonstellingen over onderwerpen als slavernij en klimaatverandering laten verwijderen. Pro-voorman Jesse Klaver wil geen kabinetsplannen steunen waarbij zowel zijn partij als JA21 betrokken zijn. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dat zegt de premier van Pakistan, het land dat bemiddelt tussen beide landen. En satellietbeelden laten zien dat Ruslandse militaire aanwezigheid sterk uitbreidt langs de grens met de NAVO-landen. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

lekker naar de jaren 90, niet meer minder dan Joe Public Horier en You've Got to Live and Learn. Ze hebben ermee op nummer 3 gestaan in 93 in de Nederlandse top 40. Lekker toch? Over lekker gesproken. Nou, we gaan het gewoon een beetje doen, hè? Sheila E. En dan Love Bizarre. En dan door Ken Walker de remix gemaakt. Luister en huivel maar.

Bob Sinclair doet het soms wel eens met wat oude artiesten, lekkere artiesten zoals deze bijvoorbeeld. James D. Train Williams en Darling. En daarvoor hadden we Sheila E. in de Ken Walker remix. I love bizarre. Hey, tot 6 ben ik bij je en je kan meewerken aan het programma. Ga eventjes naar rtvparkstad.nl. De website, klik je eventjes rechts onderin op het WhatsApp-logotje. En dan komt hij vanzelf hier bij mij in de studio op mijn scherm terecht. En dan ga ik kijken of ik hem erbij kan pakken. Jade. Een lekkere R&B uit de jaren 90. And I wanna love you.

0: Misschien kees ze nog wel van Don't Walk Away. Dat was ook eigenlijk hun grootste hit. Ik heb het over de formatie Jade, de dames daarvan. En deze was I Wanna Love You. I Wanna Love You. Ja, daar gaat het dan over. Hè. Over Love You gesproken. Wat dacht je van deze? Roger Troutman. And I Wanna Be Your Man.
1: Arnold, Arnold, Arnold, Arnold. You know how to make it funky, yeah.
2: Arno Kreinen.

Oh, helaas. Is hij doodgeschoten door zijn eigen broer. Ik heb het over Roger Troutman en die kennen we weer van de formatie Zep. Dit was een keertje helemaal solo, gewoon als Roger. En zijn grootste hit was dit toch wel. I want to be your man. Zometeen heb ik nog heel wat lekkers voor je klaarstaan. Maar eerst even deze uit de jaren 80. Iceland.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Kom binnen!
5: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
7: RTV Parkstad.
8: Jouw hits.
7: Jouw nieuws. Vijf uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch met grote meerderheid ingestemd met een fusie tot één nieuwe partij. Progressief Nederland, afgekort PRO. 96% van de GroenLinks'ers stemde voor en 97% van de PvdA-leden. Volgens betrokkenen is het besluit historisch, omdat twee grote linkse partijen volledig opgaan in één organisatie. Er werd al 5 jaar over gesproken. Oud-PvdA-voorzitter en huidig FNV-leider Spekman wil samen optrekken tegen de ingrepen in de sociale zekerheid. Het Iraanse buitenlandministerie zegt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de VS mogelijk in de komende dagen wordt verwacht, maar die is nog niet gepland voor morgen. Eerdere berichten uit Pakistan dat de deal al binnen 24 uur rond zou zijn, worden door Iran afgezwakt. Volgens Teheran is er nog geen akkoord vanwege aarzelingen aan de Amerikaanse kant. De overeenkomst moet de basis vormen voor verdere onderhandelingen en het stoppen van de vijandelijkheden. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat alle informatieborden in nationale parken weer moeten worden teruggeplaatst. De regering Trump had eerder tentoonstellingen over onderwerpen als slavernij en klimaatverandering laten verwijderen. Maar volgens de rechter is dat een vorm van censuur en mag dat niet gebeuren. De verwijderingen volgden op een wet van president Trump om de Amerikaanse geschiedenis volgens hem te herstellen. Historici en wetenschappers spanden daarop een rechtszaak aan. En een vrouw uit Den Bosch heeft wekenlang met zakjes drugs in haar fietstas rondgefietst zonder dat ze dat wist. Ze dacht dat het om speelgoed ging vanwege de vrolijke kleurtjes op de verpakkingen. De politie kwam de zaak op het spoor na een bijzondere melding en sprak de vrouw aan. Toen bleek dat het daadwerkelijk om verdovende middelen ging, schrok ze enorm. De zakjes zijn door de politie in beslag genomen en worden vernietigd. Volgens de politie gaat het om een onschuldige vergissing. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje, met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
10: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen. Superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
11: Waar ben jij naartoe geweest?
12: Naar Mondo Verde.
11: Met de nieuwe Havana's Tornado?
12: Ja, dat is een vrije val.
11: Te gek!
12: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
11: Wow!
12: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
11: Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
13: Een lange werkdag gehad?
8: dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
13: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
14: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
0: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.

Lekker is hier Jimmy Bohan en Dance Across the Floor. En daarvoor hadden we niemand minder dan Joe en The One For Me. En hij startte het tweede uur van Saturdance. Niet getreurd, ik ben bij je tot een uur of zes. Met lekkere danceable music. En dan valt deze natuurlijk ook onder. Uit het jaar van 1977. Instant Funk. And Girl, I've Got My Mind Made Up.

Ja, het mannetje wat het eigenlijk heeft uitgevonden, oftewel Heavy D en zijn eigen boys. And we've got our own thing, but little D. Dat heeft hij eigenlijk een beetje uitgevonden. Ik wist ook dat het geproduceerd was door niemand minder dan T.R., oftewel Teddy Riley. En die kennen we weer van de formatie Guy, Black Sweet. Michael Jackson heeft hier wat gedaan, heeft zoveel dingen gedaan. Ja, hey, nu eventjes lekker terug in de tijd. Een van de lekkerste bassoldertjes vind ik dit toch wel. Gwen McRae en Keep the Fire Burning.

Ja bass. Gwen McRae en Keep the Fire Burning uit het jaar 1982. Lekker was die. Over lekker gesproken. Tina Marie en Squarebass.

0: Jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
1: Nee hoor.
2: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
0: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. Het terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
5: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
8: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
5: Krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
9: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
10: Een lekkere geur is essentieel.
11: Maar wat is jouw favoriete geur?
10: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
11: tot Michael Kors.
10: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
12: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
13: Ik had een pulke niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
12: Nee, je hebt niet goed gekeken.
13: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
12: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
13: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
10: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
14: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
12: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
15: RTV Parkstad.
16: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch met grote meerderheid ingestemd met een fusie tot één nieuwe partij. Progressief Nederland, afgekort PRO. Het Iraanse buitenlandministerie zegt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de VS mogelijk in de komende dagen wordt verwacht, maar die is nog niet gepland voor morgen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat alle informatieborden in nationale parken weer moeten worden teruggeplaatst. De regering Trump had eerder tentoonstellingen over onderwerpen als slavernij en klimaatverandering laten verwijderen. En een vrouw uit Den Bosch heeft wekenlang met zakjes drugs in haar fietstas rondgefietst zonder dat ze dat wist. Ze dacht dat het om speelgoed ging vanwege de vrolijke kleurtjes op de verpakkingen. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje, met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

1986, The Ghoul Notes en Come Around and Spend the Night. En daarvoor hadden we nu minder dan Lady T, oftewel Tina Marie en Squarebus. Zometeen ook voor je de Tempty Temptations samen met Rick James en Stan.

the funk. We want the funk. The Tempty Temptations. Samen met Slick Rick, oftewel Rick James. The name is Rick James, bitch. Standing on the top. En je hoort hem hier bij jouw nummer 1. En dat is natuurlijk RTV Parkstad. En zaterdag tussen 4 en 6. De lekkerste R&B, Touch of Soul en de lekkerste funky music.

En toch blijft hem zitten lekker Salt and Pepper. En natuurlijk DJ Spinderella. Die zat er ook nog bij. Push It, zo heette die. Dat was hem, ja, eigenlijk. Hey, houd goed in de gaten. Toen meteen komen ze eraan. Ik heb ze al gezien in het band. Kim en Erik, die komen zo meteen. Maar ik heb nog heel even. Nog een minuutje of 14. Maar dat betekent gewoon lekkere funky music. Woofers samen met haar eigen bandje Chaka Khan. Of Chaka Khan met haar eigen bandje Woofers. Zo moet het. And do you love what you

En wat zijn ze toch mooi, die videoclips erbij. Hoeven ze een Chaka gaan, zo hoorde je en zag je natuurlijk. Tenminste, als je mee hebt gekeken. Kan op tv, Odido, KPN, Ziggo. Of gewoon via het World Wide Web, oftewel gewoon op de website. Dan kan je ook kijk live radio of kijk live tv. Dat gaat allemaal zo makkelijk. Het werd allemaal geproduceerd door Quincy Jones. Afkomstig van de LP in die tijd, Master Jam. Hoeven in Chaka gaan, die heb je gehoord. Nu, Roy Ayers, helaas is ook al overleden. Maar in 1979 had hij toch een dikke vette hit in All Over The World. Love Will Bring Us Back Together.

Ja, hij blijft ook ontzettend lekker. 1977 is het alweer. Roy Ayers en Love Will Bring Us Back Together. Zometeen komen ze eraan. Ik heb het over het geweld van de vierkante meter. Ze zitten in Studio 1 al helemaal te zwaaien, te stuiteren eigenlijk. Laat me daar ook verrassen maar even, dus, hè. Ja, dat lijkt me wel leuk. Hey, aanstaande maandag ben ik er weer. Voor een nieuwe aflevering van Krijnen op je apparaat. Elke werkdag tussen 10 en 12. En op zaterdag Saturdance tussen 4 uur en 6 uur in de vroege avond. Nu de SOS Band, oftewel de Sound of Success Band. En Just Be Good To Me. Hoi!

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat?
3: Audiofrenzy.nl.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hit.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor een protest tegen racisme. Deze week waren er na een mesaanval flinke ongeregeldheden. Na de verspreiding van beelden van die aanval ontstonden op een aantal plekken in Belfast anti-immigratieprotesten die uitliepen op rellen en geweld. Daarbij waren vooral etnische minderheidsgroepen doelwit van intimidatie en vernieling. Met de demonstratie van vandaag wilden de deelnemers een duidelijk signaal afgeven tegen racisme en haat. Pro-leider Jesse Klaver heeft tijdens het partijcongres in Den Bosch het kabinet opgeroepen om te kiezen tussen samenwerking met Pro of met Ja 21. Beide kanten tegelijk bedienen kan volgens hem niet. Volgens Klaver moet het beleid progressiever en eerlijker worden met behoud van de sociale zekerheid. Het congres stond in het teken van de officiële fusie van GroenLinks en PvdA tot Pro en de leden waren daar massaal voor. 96% van de GroenLinksers stemde voor en 97% van de PvdA-leden. Het Iraanse buitenlandministerie zegt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de VS mogelijk in de komende dagen wordt verwacht, maar die is nog niet gepland voor morgen. Eerdere berichten uit Pakistan dat de deal al binnen 24 uur rond zou zijn, worden door Iran afgezwakt. Volgens Teheran is er nog geen akkoord vanwege aarzelingen aan de Amerikaanse kant. De overeenkomst moet de basis vormen voor verdere onderhandelingen en het stoppen van de vijandelijkheden. En de bewoners van de flat in Amsterdam-Osdorp mogen weer terug naar huis na de zware explosie van gisteren. Volgens de woningcorporatie zijn de woningen gecontroleerd en veilig verklaard. Bij die explosie vielen 7 gewonden en werden ongeveer 400 bewoners geëvacueerd. De brandweer forceerde ruim 100 deuren om bewoners in veiligheid te brengen. In het onderzoek zijn 3 verdachten aangehouden. De politie houdt rekening met een misdrijf waarbij ook explosieven zijn gebruikt. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje, met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Kim en Erik.
9: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
10: Ik snap hier niks van.
9: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
3: Win jij de allerlaatste tickets?
2: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Demi Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
4: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
5: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
6: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
7: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43. Kim en Erik.
8: Ja. Zo, de zendervervuiling is er weer in de hand. Ja, jawel, we zijn er.
9: Zaterdagavond, 6 uur. Oh, ja, we zijn erbij, joh. Tot 8 uur, Serie, leukste begin van je zaterdagavond met
8: of
9: Kim.
8: Of je nou wilt of niet, wij zijn erbij.
9: Of niet.
8: En deze hoorde ik, of die draaide ik afgelopen week nog even. En ik denk, die vind ik wel lekker.
9: Op een feestje?
8: Op een feestje, ja.
9: Echt waar? En hoe viel die?
8: Hij viel wel lekker.
9: Oké.
8: Okay. Ja, ik vind het altijd wel een lekker plaatje, dit. Fox Stevenson. Sweet Soda Pop. Een tijdje geleden, volgens mij, hebben ze ook maar één echte hit gemaakt. Maar ja, het is zaterdagavond, dus even een beetje gas op de lolly, dacht ik zo. Ja.

0: Soda pop.
1: Had ook best nog in de tweede uur gekund, hè, als het thema eten en drinken is.
0: Ja, oké. Okay. Daar heb je er gelijk in. Dan ben ik even voor je gejat dan.
1: Ja, helemaal prima.
0: Maar volgens mij was jouw playlist al helemaal gevuld.
1: Ja,
0: onze playlist van tweede uur. Helemaal gevuld.
1: Eten en drinken in, inderdaad.
2: Soda pop around here.
0: Ja, soda pop. Oh, lekker dan. Zaterdagavond. En ik zie dat Joep al geappt heeft. We zijn erbij. Best lollig liedje trouwens. Als dat van Joep voorbij komt.
1: Ja. Wil
0: dat
1: zeggen,
0: hij dat best een lollig liedje vindt. Ja, dat is het. Ja, leuk,
1: ja,
0: leuk.
1: Nou ja, mocht je nou zelf ook willen appen dat het een lollig liedje is, laat dan even weten via de rtwparkstad.nl-site. Daar kun je op die WhatsApp-button klikken. En dan ben je meteen bij ons in de studio erbij.
0: Nou, helemaal gezellig. En Maurice Baan is er ook erbij. Goedenavond weer.

0: het diner hadden. Okay. Die dingen. Maar ik denk, ja, sleep hem even mee. Ja. Ik kom hier niet voor niks.
1: Nee, precies.
0: Het heet Lego. En dan, of geef hem wat blokjes mee of zo.
1: Ja.
0: In plaats van ijsblokjes, Lego-blokjes.
1: Ja, maar, ja, nou, ook heel leuk inderdaad.
0: Nee, ik zag het de volgende keer mijn rider zetten.
1: Ja, precies. Waren het wel leuke mensen van Lego?
0: Ja, absoluut. Ja. Ah, kwamen uit Antwerpen. Hadden wel zin in het feestje. En nou, ja, wat ik toen net al zei. Ja, dan krijg je verzoekjes. En dan komt er een paar van die alternatieve dingen langs. En dan draaien een Skunk en Nancy erachteraan. Nou echt, mensen gingen los.
1: Op zijn kop.
0: Heerlijk. Dat denk ik ook.
1: Kijk, zo kan het ook.
0: Zo was die kroeg vroeger. Ja. Fijn dat we het even terug kunnen brengen op het bedrijfsfeestje.
1: Inderdaad, zeker wel.
0: En we krijgen dan een bezoek.
1: Ja, Steve is onderweg.
0: Ja, gezellig,
1: ja,
0: leuk.
1: Onze vaste luisteraar Steve is de masseur van de Molenberg.
0: En die had vandaag niks te doen.
1: Die had een paar uurtjes vrij. Dus ik zei tegen hem, nou, kom dan even langs van 6 tot 7. Want om 7 uur moet hij gaan babysitten. Maar hij komt dadelijk langs.
0: Ja. Het even voor onze luisteraars. Steve, als je bij Steve gemasseerd wilt worden, boek een jaar van tevoren. Ja. Je bent altijd volgeboekt. En nou heeft hij gewoon even tijd.
1: Hij heeft even tijd voor ons.
0: En dan die babysitter.
1: Vriend van de show.
0: Nou, helemaal gezellig. Ga maar even door met een beetje lekkere funky ja. Wild Cherry.
1: Kon ook in de eten en drinken.
0: Ja, ik weet dat allemaal jouw eten. Het is zoveel eten en drinken.
1: Er is zoveel eten en drinken.
0: Play that funky music.
1: Yes, white
0: RTV
1: boy.
0: Parkstad. Tot 8 uur, serieus.

0: je taai. Lekker dit, hè? Die bas loopt erin. Wild
1: Heerlijk,
0: Cherry.
1: Heerlijk, hè?
0: Play that funky music.
1: Lekker.
0: Oh, ik hou hiervan.
1: Ik ook.
0: Gewoon het weekend, gewoon even dit.
1: Heerlijk.
0: Ook als ik draai, vind ik het ook altijd leuk om even doorheen te gooien. Ja, zeker
1: maar
0: weten.
1: Maar iedereen kent dit. Iedereen kan
0: dit. Nou, dan mag ik wel hopen dat iedereen het beetje kent, ja. Nou, we hebben bezoek binnen.
1: Ja, Steve is er.
0: Steve is er. Hallo, ja. Steve. Even kijken, waar zit Steve daar? Ja, dat is het, Steve.
2: Hi.
0: Hallo.
2: Hi.
0: Ga lekker dicht bij de microfoon zitten, Steve.
2: Ja.
0: Dat, ondertussen ben je wel gewend, of niet?
2: Ja, ja, nee, ja. Op.
0: Niet de eerste keer dat je hier bent.
1: Hé, hey, jongens.
2: Goed.
0: Waarom had je vrij?
2: Ik heb vakantie.
0: Je hebt vakantie? Nu vakantie. Ga je nog weg?
2: Ik ga naar Wales toe.
0: Naar Wales? Ja, je denkt, hier is eindelijk een beetje goed weer. Ja. Ik ga naar het kak weer toe. Ja, nee, ja, goed, hè.
2: Wij gaan voor de snelste zipline ter wereld.
1: Ja, vette
0: ja,
1: shit.
0: Echt? Is die in Wales?
2: Die is in Wales.
0: Oh, wat vet. Ja. Hoe lang is dat ding?
2: 1,5 kilometer lang.
0: Borg,
1: vet, hè?
2: 60 kilometer per uur.
0: Dat is wel vet. Ja. Oh, wat cool.
1: Speedy Steve.
0: Oké, okay, en dat was ook echt gewoon de reden dat je daarheen gaat voor die zipline?
2: Ja, voor die zipline.
1: Heb je intussen wel YouTube-filmpjes gekeken?
2: Nee.
1: Nee.
0: Niet. Je hebt wel een levensverzekering afgesloten, neem ik aan.
1: Net een nieuw huis gekocht. Yo, here we go.
0: Ja, ik ga een zipline doen. En daarvoor heb je de vakantie genomen.
2: Ja, daarvoor.
0: Hoe lang heb je ervoor uitgetrokken?
2: Ik heb een week vrij.
0: Een week om één zipline te doen. Dus mentaal voorbereiden, dit en dat. Cd'tjes meebrengen hier naartoe.
2: Ja, ja, we gaan 3 dagen, maar ik blijf 5 dagen langer.
0: Ja, het ziekenhuis is ingecalculeerd natuurlijk. Ja, ik zeg. Ja, dat is wel slim gedaan natuurlijk. Maar ik zijn er cd'tjes, maar ik moet even wat aanzetten. Even wat doen. Zo. Even de sfeer komen, lieve mensen. Ja.
1: Tante Lien is erbij, hoor.
0: Even een beetje Tante Lien. Zaterdagavond. En wat zingt ze over? Geef mij maar Nasi Goreng. Even een stukje.
3: Toen wij repatrieerden uit de gordel van Smaragd.
0: Dit is een nostalgie, dit. Wat is dat?
3: Fout was, hadden wij toch nooit gedacht.
0: Even een vrijtje. Wacht, even kijken. Ja, kom maar, Lien. Adoe.
3: Geef mij maar Nasi Goreng.
0: Dit werd goed de radio gedraaid, hè?
1: Ja.
0: Ja. Kreeg je bij een pak Omo, krijgt het bij. De LP van Tante Lien. Dus dat, ja, nee, ja. Dat dus omdat Steve hier is. En ja, die dacht, ik neem satéetjes mee.
1: Waar had je die satéetjes gehaald?
0: Uit de ijskast.
2: Bij Op de Kamp.
1: Oh, bij Op de Kamp.
2: Bij Op de Kamp,
1: ah,
2: ja.
0: En die kun je daar gewoon afhalen. Gewoon,
2: op zaterdag staat er een kraam.
0: Ja, oh, ik ga daar even adres uitwisselen.
1: Is hier om de hoek, hè?
0: We gaan geen reclame maken. Of misschien toch wel. Als de satéetjes lekker zijn, dan gun ik die mensen alles. Dus als die kun je gewoon afhalen hier gewoon in de buurt. Gewoon lekker satéetjes.
2: Ja.
0: Oh.
1: Ja, en jij weet wel wat lekkere satéetjes zijn natuurlijk.
2: Mm-hmm.
0: En is de satésaus ook goed?
2: Hij is ook goed.
0: Ja, nee, ja. Want soms, hè, dat weet je misschien zelf, frituur is een satésaus. Heeft er niks mee te maken.
1: Nee. Dat is geen satésaus. Dat is gewoon gesmolten pindakaas.
0: Bruine saus is dat. En hebben ze saté opgeplakt.
1: Het moet een pindakaas, beschermend
0: merk moet het worden.
1: En we maken
0: naam.
1: Daar 6 satésaus van.
0: Ja, en het smaakt dan dat je denkt van, ja, het smaakt niet naar mayonaise. Mouw niet naar satésaus.
1: Nee,
0: maar goed.
1: Precies. Nee. Oh, maar ik ben nu wel heel nieuwsgierig geworden.
0: Ik ook, en Sander ook. Die zegt, saté-ed? Nee, dude. Niet saté Ed Sander. Nee. Nou, we gaan het dadelijk wel zien.
2: De volgende keer worden ze van saté Steve.
1: Oh.
0: Neem je de barbecue mee hierin?
2: Goed,
0: lekker.
1: Ja, maar niet.
0: Dampen we de hele studio uit, man.
1: Lekker,
0: oh,
1: hoor.
0: Lekker.
1: Nodigen we Tante Lien uit. Moet allemaal gewoon kunnen.
0: Ik zeg, ja, Tante Lien doet het niet mee, maar goed, het maakt niet uit.
1: Is vast ook een revival van. Er komt
0: ja,
1: van
0: dat denk
1: een
0: ik ook wel, ja.
1: Scatman John heeft een revival. Two Brothers on the Fourth Floor hebben een revival. Vast ook een revival
0: het
1: van Tante Lien.
0: Allemaal. Ik zeg een beetje tijd voor een beetje Candy Staten.
1: Ja.
0: Young Hearts Run Free.
1: Lekker, lekker.
0: Dat het lekker weekend is. Fijn dat je er luistert, iedereen.
1: Ja.
0: En ook bij de tankstations en overal. Je mag altijd even appen, hè?
1: Zeker. Pak die discobol erbij, haal die plateauzolen uit de kast en mag het dans worden op Young Hearts Run Free.

0: Andy Staten, Young Hearts Run Free.
1: Ik begin het te ruiken.
0: Met een mooie drum-out.
1: Ja, een drum-out inderdaad. Zijn we dol op.
0: Ja, hadden we dan maar een videoclipje erbij. Drumstick, die saté-stick.
1: Ook eten. Saté-stick, ja, inderdaad.
0: Ik was heel even aan het kijken naar wat Steve dus gaat doen. Waarvoor hij dus gewoon vakantie genomen heeft.
1: Ja, jij hebt wel YouTube al even erbij gepakt.
0: Nou, er staat hier, even kijken, Europese ziplines de snelste ter wereld. En er staat een videootje bij. Ik ga hem heel even snel aanklikken. Het is dus gewoon echt op een berg, of wat? Of weet je het zelf ook niet eens? Oh, wacht, ja, moet je even praten. Zo, ja, ja.
2: Het is in een oude quarry, een afgraafgroeve.
0: Ja, ik zie het. Oh, dus als je daar omlaag stort, dan pleur je uiteindelijk gewoon het water, zie ik. Oh, dat valt nog mee, joh.
1: Ik zie wel vooral heel veel kiezel.
0: Ja, oké, okay, dat doet een beetje pijn. Hè? Heb je van die steentjes die je in je gezicht hangen, dan moet je eruit pulken met een pincetje. Ah, weet je, heb je lang na aan denken aan wat je gedaan hebt. Maar het ziet er wel, ja...
1: Anderhalve kilometer. Zou jij het doen, Kim? Ik zou het wel cool vinden.
0: Nee, ik zou het doen, is de vraag.
1: Ja.
0: Niet zou het cool vinden.
1: Ja, ik zou het wel doen. Jij? Okay.
0: Ja, waarom niet?
1: Ja.
0: Bij mij is het altijd zo, alles wat zeg maar om zijn as heen draait, ja, van attracties, niet.
1: Nee.
0: Daar gaat het niet goed bij mij.
1: Nou ja, je gaat ook niet mee in de Tower of Terror in Fantasialand.
0: Dat, ja. Dat is meer een dingetje dat je niet weet wat eraan komt. En bij zijn achtbaan die alle kanten op gaat. Zie je, ik ga nou naar boven en nou is het leven voorbij. Dan weet je dat.
1: Ja.
0: Bij zijn tower, dan is gewoon at random flikker
1: je
0: omlaag.
1: 1 en je bent op beneden.
0: Ja, daar krijg je kortsluiting van. En als je mij gaat ronddraaien om mijn as.
1: Ja, word ik wel niet blij
0: dat
1: van.
0: Is niet fijn.
1: Nee, maar dat doen ze hier
0: dat is
1: als
0: een
1: niet.
0: Nee, dit is gewoon keihard snel omlaag. Dus dat zou ik zeker doen.
1: Ja.
0: Nou, met wie ga je trouwens, Steve?
2: Ik ga met Jos en Tom.
0: Oké. Okay.
2: Twee broers dat goede vrienden zijn.
1: Ja, ja, okay. Leuk.
0: Helemaal cool. Dus een mannen uitje naar de langste zipline in de wereld.
2: Ja.
0: Zijn er Urbex daar of niet?
2: Nee, dat niet.
0: Niet? Oké. Okay. Ja, dat...
1: Nee, daar had hij wel een andere vriend voorbij zich moeten hebben.
0: Doe je trouwens nog Urbex of niet? Of heb je geen tijd meer voor? Ja, ja.
2: In september waarschijnlijk een 10-daagse trip naar Portugal.
1: Ja.
0: Oh.
2: Ja.
0: Oh. En is de trip al helemaal uitgestippeld? Weet je al waar je naartoe gaat? Nee, jullie gaan naar Portugal. Daar zal je zeker wat kunnen urbexen. We zoeken het allemaal uit.
1: Nou, en je hebt een keuken uit 1970. Dat is ook bijna urbexen.
2: Ja, dat is ook bijna
0: urbexen. Niet lang meer. Oh, mooi dit. Pak jij de kolen even? Ik moet even koken.
1: Ja.
0: Dat kan.
1: Urbex in je eigen huis.
0: Je had, er stond nog wat in. Ik denk dat ik erin staan.
1: Oh ja, vind ik leuk. Ook weer eten.
0: Jij had iets met eten?
1: Ja, ik weet het niet wat het is, maar ja.
0: En, ik zet mijn plaatjes gewoon in de playlist voor het eerste uur.
1: Ja.
0: En zei, White Cherry, dat is ook eten. Had ik kunnen draaien. Moest die nog gaan draaien? Dat is ook eten.
1: Candy Staten, ook eten.
0: Dat, ja. Dus,
1: maar
0: fijn.
1: Wel een lekker plaatje.
3: Jouw hits, jouw nieuws.
0: Oh ja.
3: RTV Parkstad.
1: Dat zijn wij. Woe!

0: Steve, dat hebben we dan weer
1: geschoten.
2: Ja, via Wouwbach naar Landgraaf.
0: We hebben het toen een keer geleerd bij, waar waren we? Bij Radio 100NL? Toen we bij
2: 100%
0: NL. 100% NL, ja. Die hadden gewoon de kippie weer een panda staan.
2: Ja, precies.
0: Want die waren ook uit het zenden tijdens eten.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: En toen zeiden ze ook van ja, moeten we wel even eten.
2: Doen wij ook.
0: En dat ding stond gewoon te pruttelen in de studio. Ik dacht, hè?
2: Hij is wel lekker pittig, hè?
0: Hij is lekker. Nee, oh, lekker pittig, nee. Ja, hij hoort zo te zijn.
2: Jullie hebben een andere tong dan ik,
0: ja,
2: denk ik.
0: Dat mag ik hopen. Ja. Ja. En voor de rest geen commentaar, maar ja, dat is. Nee, maar hij hoort zo wel te zijn, ja.
2: Lekker hapje.
0: Ja, dat heeft hij goed gedaan.
2: Saté ook trouwens.
1: Oh, ja, dankjewel.
0: Oh, Kim, zo'n avond. Ja, zo'n avond. Ja, lekker. Nee, dat, ja, Steve, goed gedaan. Je mag vaker komen. Ik zag net, daar waren we net trouwens aan het lezen. Dat was wel een bizar bericht. Er is iemand die in 2007 had hij een tijdschrift besteld. Omdat het was Mother and Baby. Ze hadden net kinderen gekregen. En het mooiste is, het is nu in 2026 bezorgd.
2: Ja, hoe dan?
0: Ja, dan moet je toch als het post denken, ik hou de eer bij mezelf, dit pleuren weg, dit hebben we nooit gezien.
2: Nee, we gaan dat toch niet negatief.
0: Ze hebben er gewoon een brief bij geduwd met excuses.
2: Sorry.
0: Ja, en de verklaring was, waarschijnlijk zat dat tijdschrift ergens bij iemand in een tas. En dat is toen later een keer ergens gevonden. En er is een plank beland. En toen is iemand een keertje in een opruim woede die planken gaan opruimen. Dan is een label op.
2: Ja.
0: En toen hebben ze het verstuurd. Echt, die kinderen zijn al volwassen. Krijgen ze gewoon een moeder- en baby-tijdschrift.
2: Nou, helemaal achterhaald. 19 jaar oud.
0: Zo zie je toch maar. Niet alles is altijd te laat.
2: Nee.
0: En dan kun je nog leuk afgeven aan iemand. En met een excusesbrief kom je gewoon maar weg.
2: Ja. Thank you so much,
0: toch?
2: Royal Mail. We gaan trouwens na de boodschappen even bellen met Marco.
0: Shit, is in de boodschap al.
2: Ja, want Marco die heeft een lekkere zomerplaat uitgebracht. En daar gaan we hem zo even over bellen.
0: Blijf hangen.
2: Ja.
0: Wij gaan zo bellen.
3: Dit is Parkstad.
4: RTV Parkstad.

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor een protest tegen racisme. Pro-leider Jesse Klaver heeft tijdens het partijcongres in Den Bosch het kabinet opgeroepen om te kiezen tussen samenwerking met Pro of met Ja 21. Beide kanten tegelijk bedienen kan volgens hem niet. Het Iraanse buitenlandministerie zegt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de VS mogelijk in de komende dagen wordt verwacht, maar die is nog niet gepland voor morgen. En de bewoners van de flat in Amsterdam-Osdorp mogen weer terug naar huis na de zware explosie van gisteren. In het onderzoek zijn 3 verdachten aangehouden. De politie houdt rekening met een misdrijf waarbij ook explosieven zijn gebruikt. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje, met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Jouw hits, jouw nieuws, RTV Parkstad. In het weekend.
7: Going down. Ease on. Down the road. Ease on down. Ease on down the road. Ease on down. Ease on down the road. Come on, Dorothy. Don't you care enough?

0: Michael Jackson, Ethan, ja. Down the Road. Dit is echt zo'n ultieme feel-good track.
1: Ja, ja, het was ook wel een belangrijk moment voor Michael Jackson. Want tijdens de opname van deze film kwam die Quincy Jones tegen. En die dacht, ja, daar kan ik wel wat mee.
0: Toen veranderde alles voor Michael Jackson.
1: Ja, toen veranderde er zo ontzettend veel.
0: En deze was er goed, maar wat erna kwam was nog veel beter.
1: Ja, het werd allemaal alleen maar beter.
0: Het is ondertussen 6:40. Ja. En het is tijd dat we even onze beller gaan kijken of die er is. Marco, ben je daar?
2: Ik ben
1: toch. Hey, oh, Marco, dat is fijn. Je bent weer terug op RTV Parkstad. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Wat leuk om je even hier te spreken.
2: Nou, wat leuk om weer terug te zijn.
0: Ja, leuk om weer terug te zijn.
1: Ik denk dat er nog steeds een hoop mensen zijn die jou missen op de zender, kan ik me zo voorstellen.
2: Oh, echt waar?
1: Ja, je hebt dat toch nog wel een hele tijd gedaan, hè, dat ochtendprogramma.
2: Ja, ik heb dat 3,5 jaar gedaan.
1: Moet je kijken, ja.
0: En elke dag live, toch? Dus ja.
2: Iedere ochtend live.
1: Iedere ochtend. Oh ja, echt bijzonder hoor. En het is natuurlijk een hele aparte tijd geweest. Hoe kijk je daarop terug?
2: Nou, eigenlijk heel erg mooi. Ja, zoals jullie weten, ik verdien mijn geld met draaien. Dat is mijn brood. En toen corona kwam, toen viel er een gat in mijn agenda.
1: Ja.
0: En in je beurs.
2: In de beurs ook, ja.
1: Ja.
2: En het ochtendshow, dat was wel een manier om dat gat te vullen. En uiteindelijk wilde ik dat eigenlijk maar een jaar doen, maar ik heb het 2,5 jaar gedaan. Zelfs toen de agenda weer openging, heb ik het nog een 3/4 jaar gedaan. Op een gegeven moment werd het wel erg moeilijk om te combineren.
1: Ja.
0: Goh, ja.
2: Dus s'nachts 2 of 3 thuis en dan moesten ze op voor de ochtendshow.
1: Ja, respect hoor. En intussen ben je natuurlijk met heel veel andere dingen bezig. En heb je net een eigen nummer gedropt?
2: Yes, dat klopt.
1: Wauw, hoe lang? Ja, daar speel je natuurlijk ook al een tijdje mee, kan ik me zo voorstellen, met die gedachten.
2: Ja, nou eigenlijk al sinds vorig jaar. Ja, ik heb een eigen concept, een nieuw concept, dat heet Marco the Journey.
1: Ja.
2: Dat is een concept waar ik buiten mijn reguliere draaiopdrachten ook opdrachten doe voor een uurtje of anderhalf uurtje. Voor festivals, events en feesten. En om dat concept wat meer in de picture te zetten, had ik vorig jaar bedacht om mijn eigen muziek te gaan maken.
0: Ah, dat is gelukt dan. Want Marco the Journey, Just Be, is gereleased en staat op Spotify.
2: Klopt.
1: Ja.
0: En hoe lang heb je die track gewerkt?
2: Nou, we zijn er een half jaar mee bezig geweest.
1: Oh, ja.
0: En hoe heb je voor elkaar gekregen om Justin Bieber te laten inzingen?
2: dat was meteen 5 maanden geduurd.
0: ik kreeg die track doorgestuurd voor Kim. Ik denk, hey, dat is Bieber. Ja, dat is Bieber.
2: Ja, dat ben ik met je eens. Ja,
0: nou, heb je goed gedaan. En is het natuurlijk is de vraag natuurlijk, hoeveel is AI, hoeveel is origineel? Of hoeveel is echt gewoon voor jou?
2: 0 AI.
0: Hey, vet. Dus dat heb je dan wel even helemaal in elkaar gesleuteld.
2: Sorry, je viel even weg.
0: Oh ja, nou ja, iets met een verbinding. dus geen AI, helemaal zelf en ook zelf het inzingen door iemand dan, neem ik aan?
2: Nou, zelf in elkaar gesleuteld, dat klopt niet. Wel mijn idee, maar ik kan zelf niet produceren. Dus
0: nee, okay,
2: ik ben eerst op zoek gegaan naar een producer die mijn ideeën kon vertalen in noten en muziek.
1: Ja.
2: Ja, dat is gelukt. Dan krijg je een kale instrumentale versie. Dan moet je op zoek gaan naar een zanger. Ja, dan had ik eerst iemand in Nigeria gevonden.
0: Oh.
2: Waar ik erg gechameerd van was, maar die heb ik uiteindelijk, die kwam toch niet echt eruit. Toen ben ik uiteindelijk bij een jongen in Engeland terechtgekomen en die heeft het ingezongen.
1: Oh, wat goed.
0: Hij heeft echt een hele goede stem. Dat is echt het eerste wat ik zei. Ik denk, dit klinkt wel lekker bekend.
2: Ja. En ik kan niet ontkennen dat er een Justin Bieber vibe in zit.
0: Maar dat maakt niet uit. Ik bedoel,
1: nee,
0: als het gewoon
1: werkt.
0: Een beetje de vibe is, en dat is precies hoe, je weet het zelf, hoe de muziekwereld werkt. Als het een beetje herkenbaar klinkt, dan gaan mensen er gewoon luisteren, want dan is het al herkenbaar.
1: Ja, precies.
2: Ja.
0: En de tekst ook helemaal zelf geschreven allemaal? Dat is wel allemaal uit jouw pen?
2: Ja, dat wel. Ja, okay. Zelf geschreven de tekst.
0: Het
2: was wel moeilijk, want ik was tekst schrijven. Ja, dan krijg je een melodielijn die we zelf verzonnen hebben een beetje. Maar om daar een tekst op te schrijven, ik wist wel waar ik het over wilde hebben. Maar omdat dan in de... kijk, een zanger heeft natuurlijk bepaalde klemtonen en een compilatie. En vooral als het een andere taal is.
1: Mm-hmm.
2: En als je er geen ervaring mee hebt, zoals ik dan, zoals mij, dan is dat wel even moeilijk om dat in de juiste, op papier te zetten en de juiste woorden te benaderen.
1: Ja, Just Be is er. Ben je bezig met nieuw werk?
2: Ja, de tweede die heb ik ook al.
1: Oh, wow.
0: Okay, nou. Ja. En wanneer komt die? Wanneer wordt die gereleased?
2: Die tweede, dat gaat dan nog even duren, want dan moet ik daar een zanger voor gaan zoeken. Maar het leuke van het hele project is dat die tweede, die is totaal anders dan die eerste.
1: Ah.
2: Dus dat is niet zeg maar in één hok te plaatsen zometeen.
0: Dus wij krijgen gewoon de primeur weer. Dat is gewoon wat je nou bij deze zegt, eigenlijk.
2: Sorry?
0: Ja, wij krijgen gewoon de primeur. Dat is wat je bij deze zegt.
2: Dat is.
1: Ja, ja, mooi. Leuk. Hij duurt 2 minuten 4. Is daar zwaar over nagedacht vanwege Spotify en zo? Of zeg je nou, ik vind het eigenlijk wel goed, 2 minuten?
2: Ja, nou ja, je weet tegenwoordig, hoef ik je niet uit te leggen. De spanningsboog is erg kort.
0: Goh, ja.
2: Snel, kort en krachtig. Dus daar is wel inderdaad over nagedacht.
0: Ja, nou, helemaal goed. We gaan hem draaien, Marco.
2: Wat zeg je?
0: We gaan hem draaien voor je.
2: Nou, ik ben zeer enthousiast dat jullie dat gedoe. Top.
1: Leuk.
2: Dankjewel.
0: Nou, even opnieuw, want je moet hem even zelf aankondigen.
1: Ja, ja, ja. Ja.
2: Oké. Okay. Nou ja, voor de allereerste keer volgens mij op de radio. Mijn eigen track. Wat bijzonder.
1: Ja, leuk, hè?
2: Dankjewel. Kim, dankjewel. En hier is hij dan, Marco the Journey met Just Be.
1: Tot later.

0: Lekkere beat, lekkere vibe.
1: Ja, je hoort hem het eerste
0: Marco
1: hier.
0: De Journey. Ja, je hoort hem als eerste hier. Just Be. Erg goed gedaan, Marco.
1: Lekker hoor.
0: We gaan nog vaker draaien.
1: Ja,
0: en we gaan
1: zeker.
0: Even door met een track die jij erin gezet had.
1: Ja, want Steve en ik gaan naar de Backstreet Boys. Dus ik dacht, die moet er wel even in.
0: Ja, briljant hier.

0: Echt gaaf dat jullie
1: nou ja,
0: daar...
1: Als je Steve ziet, denk je, dat kan alleen maar een Backstreet Boys fan zijn. Dat is niet zo. Want we,
0: waarom denk je dat?
1: Nee, dat is een grapje. Okay. We hadden het er vorige week over. Was ik bij Steve woensdag. En toen hadden we het over concerten en over muziek en festivals. En toen vertelde Steve dat... je zei, Aniek ging naar de Backstreet Boys. En toen zei ik, ik heb daar een berichtje op een stories van gegooid van de Backstreet Boys. Van, wil er dan iemand mee? Maar niemand reageerde. Maar jij hebt geen Insta, dus het is je vergeven. En toen zei Steve, ja, lijkt me eigenlijk ook wel vet. Maar het is dan door de weekse dag. Mocht het nog een keer op een zondag kunnen, ga je dan mee? Ja. Dus hij heeft dus avonds, nou ja, Aniek wil ook nog wel een keer. Het is in Keulen, dus 4 oktober kan. Ik zei ja.
0: Nou, dat is geregeld. Ja, dat maakt wel.
1: Leuk.
0: Helemaal leuk.
1: En dat is dan in oktober, hè? Dat is gewoon weer bijna kerst.
0: Ja, dat is bijna kerst. Oh.
1: What the bloody hey.
0: Tijd voor de kerstbellen. Nee, ja, goed.
1: Maar dat is wel echt zo'n band. Ik heb ze ooit gezien toen ze toerden met de New Kids on the Block.
0: Daar was ik ook bij, ja.
1: Maar het is echt gewoon, ja, het is wel zo'n act waarvan ik denk, ja, die wil ik nog wel een keer zien, hoor.
0: Nou, helemaal leuk.
2: Nostalgie.
1: Ja.
2: Pure nostalgie.
1: Pure nostalgie. Alles lekker meebleren. Niks meer aan doen.
0: Even terug naar de muziek. We draaiden net de nieuwe van Marco The Journey.
1: Ja.
0: Just Be.
1: Ja, maar DJ Renato heeft er ook eentje gedropt.
0: DJ Renato heeft er ook eentje gedropt.
1: Ja,
0: en die zei dus wel, even kijken. Hij zei tegen mij van, het is 20% van mezelf en de rest AI. Maar, ik moet je heel eerlijk zeggen, mij boeit het helemaal niet of een plaat wel of niet met AI gemaakt is. Het gaat erom hoe een plaat klinkt, hoe die overkomt, wat het gevoel is en of die gewoon lekker loopt. En dan kun je beter een plaat met AI maken die gewoon klopt. Dan dat je zelf van elkaar volgt en je denkt van, dit gaat er nooit worden.
1: Ja, precies.
0: Dus, DJ Renato, Golden Summer Horizon. Ik ga hem gewoon even doen.
1: Enig.
0: Ja, man! Lekker dit. Krijg meteen weer summer vibes.

0: En dat is wat ik bedoel, hè? Het maakt niet uit of het met AI gemaakt is. Maar het klinkt zo ontiegelijk lekker. Zomers dit.
1: Lekker. Weet je, ik denk aan Amstel Bruid. Ik denk aan satéetjes.
0: Oh,
1: ik denk aan zand tussen je tenen. En dit?
0: Als dit op de achtergrond zou staan bij een barbecue, zou ik hem even taggen. Gewoon omdat hij gewoon lekkere vibe heeft.
1: Echt dikke complimenten.
0: Heel goed gedaan. Heel lekker. Ik heb nog eentje draaien net voor 7 uur. Ga ik nog eventjes doen. Niks te maken met zomer, maar hij is gewoon even lekker. En lang niet meer gedraaid. Het is steeds RTV Park, staat tot 8 uur CRJ met Kim en Erik.
1: Yes.
0: En Steve is er nog even bij.
1: Ja, Steve is er nog even bij.
0: En dit is Owl Nation met Sail. Echt, wat ik altijd al zeg, een veel te ondergewaardeerde track. Want hij is zo vet. Sail op RTV Park staat.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: TV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat. Dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl. Of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
8: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten. Op bakkerijvonken.nl.
9: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
10: RTV Parkstad.
11: Jouw hits.
10: Jouw nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Morgenavond is er mogelijk in het Zeeuwse Aksel een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. Bij het ongeval kwamen 3 basisschoolkinderen en de directeur van basisschool De Warande om het leven. De gemeente Terneuzen overlegt nog met de initiatiefnemer over de herdenking. De tocht zou dan eindigen bij de school van de slachtoffers. Bij het ongeluk raakte ook een aantal kinderen gewond. De 19-jarige bestuurder van de betrokken auto zit nog vast. De VVD heeft op het partijcongres in Den Haag de vakbonden opgeroepen om mee te denken over hervormingen van de sociale zekerheid. Partijleider Jessicus en fractievoorzitter Brekelmans zeiden dat het huidige stelsel anders onbetaalbaar wordt. Volgens de VVD moet Nederland sterker inzetten op innovatie en economische groei. De partij ziet ondernemers een belangrijke rol spelen bij het oplossen van de economische problemen. De VVD uit ook forse kritiek op de linkse partijen over hun economische koers. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor een protest tegen racisme. Deze week waren er na een mesaanval flinke ongeregeldheden. Na de verspreiding van beelden van die aanval ontstonden op een aantal plekken in Belfast anti-immigratieprotesten die uitliepen op rellen en geweld. Daarbij waren vooral etnische minderheidsgroepen doelwit van intimidatie en vernieling. Met de demonstratie van vandaag wilden de deelnemers een duidelijk signaal afgeven tegen racisme en haat. En de bewoners van de flat in Amsterdam-Osdorp mogen weer terug naar huis na de zware explosie van gisteren. Volgens de woningcorporatie zijn de woningen gecontroleerd en veilig verklaard. Bij die explosie vielen 7 gewonden en werden ongeveer 400 bewoners geëvacueerd. De brandweer forceerde ruim 100 deuren om bewoners in veiligheid te brengen. In het onderzoek zijn 3 verdachten aangehouden. De politie houdt rekening met een misdrijf waarbij ook explosieven zijn gebruikt. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Zometeen op RTV Parkstad. Kim en Erik.
13: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de 4 sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
11: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
14: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
15: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
14: Nee, je hebt niet goed gekeken.
15: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
14: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
15: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
11: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
16: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
14: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
17: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
18: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar voelst je dich thuis. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
19: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
20: Het tweede uur wisseling van de wacht.
21: Ja, en we gaan het hebben over eten en drinken en liedjes die daarover gemaakt zijn of iets mee te maken hebben. En dat zijn nog veel.
20: Ik zie alleen eens het satéliedje, zie ik even niet ertussen.
21: Nee,
20: ik
21: heb gezocht, maar zit er niet tussen.

0: Steve heeft net jouw rug nog even ertussen genomen.
1: Ja, dat kan hij erg goed.
0: Ja, fijn hè?
1: Ja, dat deed hij nog net. Even dingetje los, dat ik dacht van daar kwam je normaal nooit aan.
0: Ja, precies.
1: Doet hij helemaal goed.
0: Ik heb mijn best gedaan eroverheen te lopen, maar dat is dan toch anders hè?
1: Dat is toch anders, ja.
0: Ja.
1: Maar dat is... Fijn dat hij even langs kwam.
0: Ja, fijn. Zeker wel. En
1: altijd gezellig ook.
0: Super lekker. Ja, gezellig. Maar hij werkt normaal natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja,
0: en hij
1: ook,
0: had een paar uurtjes vrij. Dus ik kom gewoon even gezellig langs.
1: Ja, en dan mag hij vaker gaan doen.
0: Ja, zeker. We zeggen ook kom gezellig langs op Insta. Want daar zijn intussen ook al hi, best wat mensen weer aan het kijken.
1: Daar zijn wel mensen. Kijk, even kijken hoe lang we dit deze keer volhouden. Voordat het algoritme denkt, hé, dat kan niet.
0: Ja, we horen een muziekje. We knikkeren jullie eruit. Vorige keer ging dat echt een half uur gewoon zonder problemen.
1: Dat, inderdaad, ging best goed, ja. Alleen als we nou dit soort dingen gaan draaien, dan denk ik, hé, dat is Efteling. Nee, dat is gewoon Louisiana. Nee, dat hoort je niet. Oh, nee, klopt inderdaad. Dat horen we op onze koptelefoons alleen. Ja, klopt inderdaad.
0: Het WK is begonnen en er zijn flink wat officiële openingen. Hè, in Noord-Amerika, in Zuid-Amerika en in Canada. En ze trekken echt de grootste artiesten erbij.
1: Had je het gezien?
0: Nee, ik heb het nog niet gezien.
1: Was er wel iets over Shakira?
0: Ja.
1: Was het wel de echte Shakira?
0: Oh, echt?
1: Ja, dat is een heel ding over op internet overal.
0: Oké.
1: Okay. Of was de stunt dubbel, om het zo maar te zeggen.
0: Oh, nee.
1: Ja. Want ze had altijd een zonnebril op na het optreden. Heeft ze normaal nooit. Ja. En ze werd na het optreden meteen weggeloodst. Dat is normaal ook nooit. Dus ja, okay. Ik weet het niet. Het is weer een mooi relletje.
0: Ik zie ook een ander gezicht dan ik van haar gewend ben. Misschien is ze iets te vlak van tevoren naar de plastische chirurg geweest.
1: Wie weet?
0: Of de fillers of ik weet niet wat.
1: Ja, misschien is dat een beetje fout gegaan. Hè?
0: Ja,
1: dat kan
0: het zou natuurlijk zomaar kunnen. Het ziet er wel leuk uit.
1: Ja, het is wel één grote show. Ik heb een klein stukje gezien eventjes. Maar het was wel weer was wel leuk gedaan.
0: Ze hebben er ook in Canada. Daar heeft onder andere Alanis Morissette aan meegedaan.
1: Oh, die moet ik even opzoeken nog. Dat heb ik nog niet gekeken.
0: Katy Perry doet mee voor Noord-Amerika. Er zijn echt drie grote shows waar het WK dan mee geopend wordt. Want in alle drie die delen van Amerika worden de wedstrijden gespeeld.
1: Nou, barst het WK binnenkort helemaal los.
0: Ja, zeker. Morgenavond zijn wij in de beurt. Hè?
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, tegen Japan. En ook Curaçao speelt.
1: Ja, dat vind ik te gek.
0: Tegen Duitsland.
1: Ja, dat is als die dat winnen, dat zou toch
0: maar
1: vet cool zijn.
0: Niemand wint van Duitsland.
1: Nee. En als dan een eilandje als Curaçao zou dat gaan doen? Oh, dat zou een rel zijn.
0: Ja,
1: oh,
0: maar echt.

0: Oh, ben ik heel erg benieuwd naar. Ja, wat wij intussen doen is lekkere muziek draaien die met eten en drinken te maken heeft. Nou, ik vond Passion Fruit vond ik wel leuk om weer eens uit de kast te trekken. En hoe heet dat liedje dan? Het is The Rig-a-Ding Dong Song.
1: Ja, die heb ik vierkant gedraaid. En ik weet nog welke cd ik toen gebrand heb om dat altijd voor jullie te draaien.
0: Dus ja, laat maar komen dan. Ja, dat was echt fantastisch. Oh, lekker meefluiten. Doe de

0: Ring-a-ding-ding-ding.
1: Dit zit nog gewoon helemaal in jouw geheugen gegrift, dat hele dansje. Ja, dat is Fellini inderdaad. Ja. Maar dat hele dansje, dat hebben jullie toen zo vaak gedaan met die activaat, dat ken je nog steeds gewoon. Ja. Dat is echt...
0: Veronique, die kwam dat toen mee. En dat zit gewoon dan 30 jaar later nog steeds ergens zo geprogrammeerd. Dat je denkt, hoe dan?
1: Ik ben benieuwd of Veronique moeilijk is zo goed kent.
0: Ja, ik denk het wel. Als je me vraagt, wat heb je afgelopen week gegeten? Zeg ik, weet ik niet. Maar als je dit plaatje opdraait, dan gaan er ineens allemaal radertjes draaien. Dat je denkt, dat zit er wel nog in.
1: Dan gaan automatisch gaan goede armen. Ik snap het helemaal.
0: We hadden het nog even. Oh ja, want daar hebben we het nog niet over gehad.
1: Padoem, inderdaad,
0: Netflixers, de Videolands, de Primes, noem het maar op. Heb je nog wat interessants gekeken op tv?
1: Ja, interessant op tv niet natuurlijk, maar op Netflix, Curon volgens mij heet die.
0: Curon?
1: Ja, dat is wel apart. Het speelt zich af in een dorpje op de grens van Oostenrijk en Italië.
0: Ja.
1: En het is Italiaans gesproken, maar het rare is dus dat je echt soms hele zinnen Duits ertussendoor hoort.
0: Okay.
1: Dat ik dacht van... wat is dit nou voor een raar ding? Hij heeft het opgezocht. Dat stort me dan. Ik moet het weten. Nou, het blijkt dat dorpje ook echt bestaat. En het dorpje was eerst Oostenrijks. En toen Mussolini toen de tijd aan de macht kwam, heeft hij gezegd, we gaan alleen maar Italiaans praten. Dus het zit ergens nog, zit er nog echt in. En dat hebben ze gewoon in die serie gewoon helemaal zo gelaten. Helemaal authentiek. En ja, waar gaat die serie over? Nou, goed, je hebt het daar staan. Het is een beetje raar nog, hoor. Ik ben er pas aan het kijken. En het blijft me ergens wel boeien. Dus als ik eruit ben, dan kan ik er wat weer over laten weten.
0: Maar... Het is in de categorie horror, staat er, hè?
1: Ja, maar nee, ik heb nog geen horror gezien. Nee? Ik ben bij aflevering 6 of zo, ik heb nog geen horror gezien.
0: Nou, de synopsis is in elk geval, na 17 jaar keert een vrouw terug naar haar huis met een tienertweeling. Wanneer ze op mysterieuze wijze verdwijnt, ontdekken haar kinderen een schimmige familiegeschiedenis.
1: Ja. En die heb ik niet ontdekt, dus ik kan er nog niet meer over zeggen.
0: Nee.
1: Dus, wat heb jij nog gekeken?
0: Ik ben nu op Prime My Friends and Neighbors aan het kijken. Wel een leuke serie, 2 seizoenen over een kerel. Die raakt zijn baan kwijt op Wall Street. En die gaat dure dingen stelen van zijn buren. En die komt uiteindelijk in een steeds zwarter gat terecht. Omdat die wordt gechanteerd en toestanden en noem maar op allemaal. Wel een vermakelijke serie. My Friends and Neighbors.
1: Oké, nou, ja. Wie weet... Als ik uitgebinge ben, dan zal ik misschien opzoeken.
0: Ik zal deze ook even in de gaten houden.
1: Helemaal prima.
0: Terug naar nog meer muziek. Och, die gaat over leuk, eten en drinken. Als je het dan hebt over kruiden, dat telt ook, hè?
1: Ja, spice meisjes.
0: Girls, ja, zeker wel. Who do you think you are? Volgend jaar 30 jaar oud.
1: En ze gingen weer op tour, volgens mij.
0: Ja, daar hebben ze het altijd over.
1: Ja,
0: ik ga naar de Backstreet Boys, maar als de Spice Girls in de buurt zijn, ga ik ook wel.
1: Moet ik ook even zien dan.
0: Leuk, hè?
1: Ja,
0: who do you think you are?

0: intussen ook even snel gegoogeld. Maar er is nog geen nieuwe tour aangekondigd van de Spice Girls. Maar ze hebben het er wel altijd over. Maar er is nog niks officieel in ieder geval.
1: Dat is even jammer. Ik dacht dat toen allemaal al afgesproken was.
0: Nee, nog niet. We krijgen intussen wel. En dat is ook leuk als mensen nog willen laten weten waar ze zelf naar kijken op de streamingdiensten of op tv. Maar dat doet bijna niemand meer. Dan kun je altijd even een berichtje sturen. Kan live via Insta, kan ook via de WhatsApp, via de rtwparks.nl site. En Ivo die kwam net met Crime 101 op Prime video. Die staat, die heb ik gezien.
1: Ik heb hem genoteerd.
0: Ja, goede film. Leuk voor op het lijstje. Dus iedereen die nu luistert en vanavond nog niet weet wat te gaan kijken. Crime 101 is een leuke film. Tipje van Ivo. En ik zeg My Friends and Neighbors ook op Prime. Ook een goede aanrader.
1: En voor als je morgen misschien het belangrijkste in de geschiedenis van voetbal wilt zien, want wie weet gaat het gebeuren. Om 7 uur speelt Curaçao dus tegen Duitsland.
0: Ja.
1: Ik wil op het moment zien dat Curaçao gewoon wint. Dat lijkt me zo vet.
0: Ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren.
1: Nee, dat gaat denk ik ook niet gebeuren.
0: Ik ben
1: maar
0: wel al benieuwd hoe die mensen, hoe dat team überhaupt dat terrein oploopt.
1: Ja,
0: dat
1: veld. Het ding is, ze zitten op het eilandje met z'n allen. Ze hebben alle tijd om gewoon te voetballen. Als het ergste wat kan gebeuren, zijn die ballen in zee knalt. Ja, dat is het enige.
0: Ja, maar het is voor hun altijd. Het is zo'n overwinning. Ik hoorde Jandino Asperati, die was van de week was die op de radio bij Veronica. En die was ook echt gewoon ontroerd. Omdat het hele eiland al zo blij is dat ze überhaupt zo ver gekomen zijn. Dat ze die competitie instappen. Ja, dat is toch al bijzonder.
1: Helemaal goed.
0: Maar ja, dat is wel een beetje pech als je dan net tegen Duitsland moet spelen. De eerste wedstrijd.
1: Ja, ik heb in ieder geval meegedaan.
0: Meedoen is belangrijker dan winnen.
1: Inderdaad.
0: Toch? Hey, we hebben het over eten en drinken. En Justin de Wild met Cheerio. Ik was even gaan kijken. Want Cheerio's, dat waren toch vroeger van die dingetjes? Ja. Ja, zeker wel. Dat was
1: die rondjes.
0: Die zaten inderdaad
1: met honing. Soort
0: van. Ja, precies.
1: Ja, en
0: melk
1: weet je wat
0: erbij,
1: daar het probleem van is? Als die dingen op de grond liggen of gewoon zonder melk in een bakje en je laat ze iets te lang liggen, dan heb je een baksteen.
0: Oh ja.
1: En ze plakken aan je sokken en zo wat allemaal. Ja, het zijn lekkere dingetjes,
0: inderdaad.
1: Maar ja, dat. En ik heb er even opgezocht. Cheerio is helemaal niet geschreven door Justin van der Wild.
0: Nee,
1: hij is geschreven door Jeffrey Heesen.
0: Ja.
1: En ik zag vandaag een interview met hem. En hij is gewoon heel blij dat dit een hit geworden is.
0: Ja, maar hij had hem natuurlijk liever zelf uitgebracht.
1: Nou, hij zei ook, voor mij was het niet echt een plaat. Dus ik heb hem Justin gegeven. En we hadden wel allemaal zoiets om de plaat te maken waren van, dit wordt waarschijnlijk wel, dit kan wel eens onze grootste hit worden. Niet een top 40 notering, maar dat wat wij geschreven hebben samen met de producer, kan dit wel eens heel groot worden. Hij had nooit gedacht dat het een nummer 1 hit werd. En dat is het wel geworden.
0: En degene die het nummer schrijft, krijgt het meeste. Dus dat tikt hij natuurlijk sowieso een hoop geld van binnen. En het is voor ons een prima reden om hem gewoon nog even uit de kast te trekken. Let's

0: Ja, het blijft gewoon een lekker feestje dit,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, echt, hè?
0: Dit is niet normaal. En nee, hij is helemaal Spotify waardig op 2 minuten 30.
1: Helemaal. En we pakken meteen even door, want de hele bruine fruitschaal komt hierin voorbij.
0: Ja, inderdaad. En 2 minuten 23, ook helemaal Spotify waardig. Even serieus, man. Wat een geweldige plaat is dit.
1: Jazeker, we pakken even door met Baila de Gasolino, Frikandellos, Mexicanos, Beros Klauwers.
0: Dit is FTV Parkstad, de Piraat.

0: Park, de Pirate Splash.
1: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
2: Mama, wanneer gaan wij naar Mondeverde?
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: RTV Parkstad.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Morgenavond is er mogelijk in het Zeeuwse Aksel een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. Bij het ongeval kwamen 3 basisschoolkinderen en de directeur van basisschool De Warande om het leven. De VVD heeft op het partijcongres in Den Haag de vakbonden opgeroepen om mee te denken over hervormingen van de sociale zekerheid. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor een protest tegen racisme. Deze week waren er na een mesaanval flinke ongeregeldheden. En de bewoners van de flat in Amsterdam-Osdorp mogen weer terug naar huis na de zware explosie van gisteren. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Jouw hits, jouw nieuws, RTV Parkstad. In het weekend.
10: Ja.
11: Oh, maar deze is wel lekker.
10: Ja,
11: hè?
10: Dit is leuk.
11: Als jij je band gewoon kunt noemen de Presidents of the United States of America.
10: Vette shit.
11: En je maakt deze plaatjes.
10: Over perziken.
11: Iconisch gewoon,
10: dan
11: toch?
10: Dan weet je het wel, hè?
11: Ja.
10: Peaches van de Presidents of the USA.

0: Die was eigenlijk al extreem TikTok-proof voor zijn tijd, hè? Ja, 1996, ja, ja. 2 minuten 50.
1: Ja, maar Blur was toen ook met Song 2 ook precies TikTok-waardig in
0: ja,
1: de tijd.
0: Ja. Had je nog iets leuks gevonden?
1: Ja, nee, ik was even aan het zoeken. Ja, nee, ik was wel. Ik had even gezocht de meeste geliefde comfortfoods hier in Nederland.
0: Oh, ja.
1: Wat denk je wat nummer, ongeveer op nummer 1 staat?
0: Frietjes saté?
1: Nee, kapsalon.
0: Kapsalon?
1: Ja.
0: Oh, wow.
1: En een patatje oorlog met mayonaise.
0: Ja, dat is wel dat? Frietjes saté. Ja.
1: Bitter garnituurtje, oftewel een
0: bruine fruitschaal.
1: Bruine fruitschaal, die, ja. En dat is het eigenlijk wel. De comfortfoods had ik het over.
0: Ja.
1: En als je dan over stevig eten hebt, in een stampot met een kuiltje jus.
0: Schijnt
1: nog wel echt een dingetje te zijn in Nederland. Ja. Nou, dat. En de wereldse comfortkeuken, wat wel echt een beetje onze favorietjes zijn. Drie keer raaien, kom maar door. Ja.
0: Nee, geen idee.
1: Indonesische saté ayam.
0: Oh, echt?
1: Ja,
0: wat hebben we net gehad?
1: Dat, ja, dat dus.
0: Lekker satéetje. Oh, wat grappig.
1: Ja,
0: oh, nou,
1: zeker.
0: Leuk. Krijg er alweer honger van.
1: Ja, ik ook nog steeds.
0: Ja, ik lust ook wel een ijsje als toetje trouwens.
1: Oh!
0: Ja.
1: Met een MC?
0: Met een MC.
1: Oh, wat een overgang weer.
0: Oh!
1: Slecht dit.
0: Ice MC.

0: Ook weer de schaatsbaanplaatjes volgens mij. Volgens mij
1: zijn die
0: ook
1: op
0: de schaatsbaan vaak gedraaid wel.
1: Oh ja, maar echt hè. Dit zijn van die liedjes die gaan ook gewoon nooit verloren. Dat is 1994 of zo, 93.
0: Ja, zoiets, maar dat blijkt ook weer. Want ja, je life is weer gestopt. Ja. En dit herkende ze wel
1: meteen. Dit herkent hij wel hè. Cheerio niet en Bayola de Gasolina ook niet. Maar dit vindt hij waarschijnlijk wel.
0: Ja, misschien draait het te lang door. Misschien zijn het te lange tracks, 350.
1: Misschien moet je dat eens googelen. Hoe lang je inderdaad een plaatje mag draaien voordat Instagram je eruit
0: tikt. Ik heb het een keer nagezocht, maar dan moet ik eens even gaan opzoeken.
1: Oké, nou, dat weet ik inderdaad.
0: Mooi
1: onderzoekje is dat. Volgende week zijn we er trouwens niet.
0: Nee, dat is Pinkpop.
1: Dan is Pinkpop. En dan staat Wim Vrijens op Manly, zoals hij dat traditioneel gezien doet. Dan staat
0: plaatjes
1: hij het hele weekend plaatjes te draaien. En ja, met de mensen die daar allemaal op bezoek gaan. Er is natuurlijk helemaal niks meer rondom dat Pinkpop-terrein zoals het vroeger was. Nee. Met die kraampjes.
0: Nee, dat is zo jammer. Hè. Er is gewoon niks meer van over.
1: Ik krijg vrijdag een backstage tour trouwens.
0: Oh, en hè?
1: Ja, ik moet een evenement presenteren van de Rabobank en de Limburgse Werkgeversvereniging. En dat is bij de Winselerhof. En daarna is er een backstage tour bij Pinkpop.
0: Oh, oké. Okay. Nou, als je met je tas vast moet houden.
1: Ja, nee. Even een geel. Ja, dus dat is wel leuk. Hey, welkom. Hi. Dat is op zich wel een... ben ik wel heel benieuwd naar. Want Pinkpop begint natuurlijk vrijdag. Dus als wij daar zijn vrijdagmiddag, is Pinkpop gewoon bezig.
0: Ja, dat is wel. Die zit er gewoon helemaal in. Gewoon
1: de
0: helemaal
1: directie
0: live
1: erin, een backstage tour. Dus ik ben daar wel heel benieuwd naar, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ik ben er heel benieuwd naar hoe je het vinden.
1: Ik zal kijken of ik stiekem wat kan filmen.
0: Ja, oh, dat is
1: ja, want daar zullen ze wel kritisch op zijn, kan ik me zo voorstellen. Ja. Dus kijken, een beetje aapjes kijken.
0: Een beetje aapjes kijken?
1: Ja, het is niet de Kaja, maar het is het Megaland terrein.
0: Ja. Andere aapjes.
1: Dus wij zijn er volgende week niet, maar de week daarna zijn we er gewoon wel weer.
0: Ja, en zo is het maar net.
1: Zo is het maar net. Maar weer een nieuw thema. Het is een kleine stap van ijs naar chocoladecake. Want chocoladecake met ijs...
0: En deze hoor je niet meer zoveel. De Crowded House, de chocolate cake, is niet meer zoveel gedraaid.

0: is zo slecht voor ons eigenlijk, hè?
1: Wat is slecht?
0: Alleen maar nummers draaien die over eten gaan. En wij krijgen al zo snel honger.
1: Ja, en we hebben niks in huis hier.
0: Ik ben zo blij dat Steve met die satéjes langskwam. Ja, anders lagen we er gewoon af nu intussen.
1: Ik denk wel dat ik hem al geweest was. Crowded House en Chocolate Cake. Chocolate Cake. Heel lang niet meer gehoord, die plaat.
0: Ja, ik was toevallig gisteren. Ik had even contact gezocht met Bart Vonke van Chaotic. Want heeft donderdag en vrijdag hebben die concerten gegeven vanwege hun 25 jaar bestaan. Of in ieder geval 25 jaar geleden kwam Starmaker tot een einde en werd dat dan Chaotic. Dus ik had Bart even een berichtje gestuurd van goh, zou je het leuk vinden om even te bellen in de uitzending, maar die was helemaal kapot. Dus ik was in de bakken waar onze cd's nu in liggen, was ik gedoken.
1: En toen kwam cd's?
0: Vroeger hadden we zo'n cd-kast. Nou, uiteindelijk hebben we alle cd's echt in bakken gedaan. Dus ik heb echt gewoon in de kelder gezeten met allemaal cd's. Omheen twee keer No Doubt, hè. En ook twee keer iets Supertram.
1: Maar dat was omdat je dingen uitlenen en niet terugkreeg, toch?
0: Ja, uiteindelijk heb ik ooit een keer drie keer de cd van No Doubt gehad. Tragic Kingdom. Maar nu heb ik er nog twee. Maar ik was dus aan het zoeken naar de cd van Chaotic. Die kon ik niet vinden. Maar toen kwam ik ook Woodface tegen. De cd Crowded House, waar dit op staat. Die heb ik helemaal grijs gedraaid rondom jaren 91, 92. En dit is wel zo'n liedje. Het komt af en toe nog wel voorbij. Mm-hmm. Maar niet meer zo heel vaak.
1: En als het dan op het thema gaat, gewoon denk in het systeem.
0: Ja.
1: Dat is wel heel frappant.
0: In plaats van alleen maar The Weather With You of zo.
1: Dat zou je wel verwachten.
0: Ja, precies.
1: Zijn we toch een beetje up-to-date?
0: Ik zag ook nog een liedje staan van MC Light. En wij draaien wel eens deze.
2: I thought I told you.
0: Nee, niet deze. Er staan twee versies in. Even deze moeten we hebben. Wacht. Deze van MC Light.
1: Die?
0: Cold Rocker Party, MC Light. Een van mijn favoriete liedjes uit de jaren 90. Volgens mij is dit wel nog 90. Doet het samen met Missy Elliott. Maar het gaat natuurlijk nu over eten en drinken.
1: En toen zag ik
0: dat zij ook nog iets heeft. Dat heet Ice Cream Dream.
1: Het zegt mij even helemaal niks.
0: Mij ook niet.
1: Maar je hebt het vast al voorgeluisterd.
0: Nee, ik ga het gewoon opzetten nu. Je hoorde de begindingetjes. Ik denk, laat maar eens gaan.
1: Oké, we slingen iets aan erop en we weten niet wat. Gezellig.
0: MC Light, Ice Cream Dream.
3: Just like you. Your sweet tasting chocolate. All the way through. I'd lick

0: ik kan oprecht zeggen dat ik deze nog nooit gehoord heb.
1: Nee, ik ook niet. En we hebben hem toch even de zender in gegooid. Ja. De Ice Cream Dream.
0: Ice Cream Dream van MC Light. Ja, leuk.
1: Leuk om een keer te horen.
0: We hebben twee weken de tijd. Nee, waarschijnlijk niet. We hebben wel wat 2 weken de tijd om een nieuwe thema te gaan.
1: Ja, dat moet wel lukken, denk ik.
0: Verzinnen.
1: Oh, je kreeg nog een appje van je wederhelft. Ja. 2 cd's en No Doubt.
0: Hij heeft zelf ook 1 gekocht. Ja, ik had er dus 2 gekocht. Joep had er blijkbaar ook eentje gekocht. Ik weet dat er ooit 3 waren. Maar,
1: cd van jou, cd van
0: CD
1: mij.
0: Cd van jou, cd van mij.
1: En niet 2 keer van Kim.
0: Nee.
1: Deze keer niet.
0: Nee, ja, nou, wat ik zeg, ik had er ooit 2.
1: Ja, maar die heb je uitgeleend en nieuw gekocht voor jezelf. Dat is het gewoon.
0: Ja.
1: Misschien staat een naam trouwens erin. Joep en Kim.
0: Oh ja.
1: Oh, dat is mij.
0: Nou ja, gelukkig gaat het goed tussen ons. Dus we hoeven geen cd's te gaan verdelen.
1: Nee.
0: Dat scheelt
1: maar
0: allemaal.
1: Als je van jou een krasje even zo, wat je kijkt even na.
0: Oh ja, doe mij die maar.
1: Ja.
0: Maar er zitten wel een paar cd's bij waarvan ik dacht, oh, zou eigenlijk wel leuk zijn om die gewoon weer eens via Spotify te gaan luisteren.
1: Maar die zijn niet erop dan?
0: Jawel, nee, tuurlijk wel. Maar dan pak je een cd en denk je, oh, die zou ik best wel weer eens willen luisteren. Maar ik heb geen cd-speler. Oh, ik heb wel Spotify.
1: Ja, natuurlijk. En als je dan op een gegeven moment weer het hoesje opmaakt en er valt zo'n Free Record Shop bonnetje uit, die denkt van, wat kost dat toen?
0: Ja,
1: dat is heel weinig. Wat betaal ik nou voor een streamingdienst? Belachelijk.
0: Ja, maar ja, wel alles bij de hand.
1: Ja, bijna alles bij de hand. Het gaat nou een stuk beter.
0: Het gaat een stuk beter, inderdaad. Nog meer over zoetigheid. Ja, sweet like chocolate.
1: Ja, maar
0: chocolate.
1: Die is leuk. Met Shanks
0: en Bigfoot. Ja, ik durf ook al te zeggen, die hoor je alleen bij ons.
1: Ja, dat ik hoor hem niet meer. Vroeger de MTV kwam die langs, een leuke clip en zo.
0: Ja,
1: bijna niet meer op de radio.
0: Nee, we draaien hem graag voor je. Dus van ons, cadeautje voor jou.
1: Voor jullie, ja.

0: Ah, dat was die heel goed en fout geanimeerde 3D-clip.
1: Maar
0: dat was echt het begin van geanimeerde clipjes.
1: Mag ik net zeggen, we hebben het over 27 jaar geleden.
0: Ja, precies. En toen de tijd bleef dit erg hangen. Punt 1, door het lekkere vogeltje wat erin zit. Maar ook die clip die was zo speciaal. We hebben het even opgezet. Ja. Eigenlijk gaat het hele clipje nergens over. Nee. En nu,
1: als je het ziet,
0: de AI doet het 10 keer beter nou. Maar, ja,
1: 27 jaar geleden. Als je het nu ziet zonder muziek, dan denk je dat je gewoon naar een kinderanimatieserie aan het kijken
0: bent. Helemaal als je geen geluid hebt, dan denk je, oké, wat hoort je onder? Wat is dit? Is het,
1: ja, een beetje Teletubbies-achtig.
0: Ja, dat inderdaad.
1: Slecht nieuws.
0: Ja,
1: het is 5 voor 8.
0: Oh, we kunnen er eentje doen.
1: We kunnen er nog eentje doen. Ja. Gin and Juice van Snoop Dogg. En ik durf ook te zeggen dat ik deze niet heb voorgeluisterd. Maar ik dacht, Snoop Dogg is op zich.
0: Weet je, het is de laatste. We zijn dadelijk weg.
1: We zijn dadelijk weg.
0: Dus, de klachten komen op binnen die hier zijn, joh. Maakt niet uit.
1: Stuur maar een klacht. Maakt niet uit. Zien we toch niet. Nee, maar ik dacht wel, weet je, Snoop Dogg op zich altijd leuk.
0: Ja, zeker.
1: Ik vind dat zo'n coole gast.
0: Is ook zeker een coole gast.
1: Ja, ik vind dat echt een hele coole gast. Dus ik dacht, weet je, we zetten hem er gewoon bij. Ik heb dit gehoord aan het begin.
0: Goed.
1: Ja, prima.
0: Ja,
1: weet je, laat
0: prima,
1: gaan.
0: Ja. Hoor je geen ook tekst, nooit meer niks nageluisterd.
1: Niks. Soms moet je je gewoon van alle kanten laten verrassen.
0: Nou, dat gaan we doen.
1: Gin and Juice. Het is zaterdagavond, dus het mag ook gewoon Gin and Juice.
0: Dat bedoel ik.
1: En
0: ja, volgende week zijn we er niet, dus kunnen we het even draaien. Nou,
1: precies.
0: Dag. Ja, zeker.
1: Ja, wij zijn er over 2 weken weer. En dan gaan we gewoon weer live via Insta en zijn we ook weer te zien via tv en op de radio te beluisteren, zoals altijd.
0: Absoluut. Ik zeg tegen iedereen een fijne zaterdagavond.
1: Een hele fijne zaterdagavond en nog een fijn weekend.
0: Tot over 2 weken.
1: Ja, tot over 2 weken. Dank jullie wel allemaal. Bye-bye.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
3: Win jij de allerlaatste tickets?
2: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Kom binnen!
6: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Mensensmokkelaars gebruiken op sociale media steeds vaker emojis als geheime codetaal om migranten te werven. Onderzoekers ontdekten dat bepaalde combinaties verwijzen naar specifieke smokkelroutes richting Europa. Volgens experts maken de symbolen het voor opsporingsdiensten moeilijker om de berichten te traceren. Ze waarschuwen dat strengere Europese migratieregels smokkel juist aantrekkelijker kunnen maken. Want de smokkelaars krijgen een monopolie en ontdekken steeds nieuwe routes. In het Zeeuwse Aksel wordt morgenavond een stille tocht gehouden voor de 3 overleden basisschoolkinderen en hun schooldirecteur die donderdag omkwamen bij een verkeersongeval. De tocht eindigt bij basisschool De Warande. Deelnemers worden gevraagd om wit te dragen. Er worden zeker 1000 mensen verwacht. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. De 19-jarige bestuurder van de auto zit nog vast. Een online inzamelingsactie voor de slachtoffers en nabestaanden leverde al ruim 124.000 euro op. De VVD heeft op het partijcongres in Den Haag de vakbonden opgeroepen om mee te denken over hervormingen van de sociale zekerheid. Partijleider Jessicus en fractievoorzitter Brekelmans zeiden dat het huidige stelsel anders onbetaalbaar wordt. Volgens de VVD moet Nederland sterker inzetten op innovatie en economische groei. De partij ziet ondernemers een belangrijke rol spelen bij het oplossen van de economische problemen. De VVD uit ook forse kritiek op de linkse partijen over hun economische koers. En in de Alpen zijn dit weekend al zeker 6 bergbeklimmers om het leven gekomen. Bij de Mont Blanc verongelukten vandaag 2 klimmers op de Mont Maudit en werd een 3e slachtoffer gevonden op een gletsjer van de Brenva. Ook op de Matterhorn kwam een bergbeklimmer om het leven. Gisteren stierven al 3 klimmers na een val op de Gran Paradiso in Noord-Italië. De slachtoffers stortten honderden meters naar beneden. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje, met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

goede koffie overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmer slang?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. Het terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulsterichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
7: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
8: RTV Parkstad.
9: Jouw hit.
8: Jouw nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie veroordeelt de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Wijk bij Duurstede van gisteravond. Er vielen toen zo'n 60 relschoppers agenten aan en ze richtten flinke schade aan bij het gemeentehuis. Volgens de minister ondermijnt het geweld de rechtsstaat en brengt het omwonenden in gevaar. De politie herstelde de orde met onder meer de mobiele eenheid, paarden en honden. Er zijn 7 verdachten opgepakt, van wie er nog 5 vastzitten. In Haiti is een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het is veiligheidsexpert James Boyard die een belangrijke rol speelt bij de hervorming van het leger en de politie. De ontvoering vond plaats in de hoofdstad Port-au-Prince, in een wijk die als relatief veilig geldt. Wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist, is nu nog niet duidelijk. Al jaren kampt Haiti met extreem bendegeweld en een golf aan ontvoeringen. Mensensmokkelaars gebruiken op sociale media steeds vaker emojis als geheime codetaal om migranten te werven. Onderzoekers ontdekten dat bepaalde combinaties verwijzen naar specifieke smokkelroutes richting Europa. Volgens experts maken de symbolen het voor opsporingsdiensten moeilijker om de berichten te traceren. Ze waarschuwen dat strengere Europese migratieregels smokkel juist aantrekkelijker kunnen maken. Want de smokkelaars krijgen een monopolie en ontdekken steeds nieuwe routes. En in het Zeeuwse Aksel wordt morgenavond een stille tocht gehouden voor de 3 overleden basisschoolkinderen en hun schooldirecteur die donderdag omkwamen bij een verkeersongeval. De tocht eindigt bij basisschool De Warande. Deelnemers worden gevraagd om wit te dragen. Er worden zeker 1000 mensen verwacht. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. De 19-jarige bestuurder van de auto zit nog vast. Een online inzamelingsactie voor de slachtoffers en nabestaanden leverde al ruim 124.000 euro op. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje, met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
11: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
9: Nee, je hebt niet goed gekeken.
11: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al geliek gemak. Dus wat zeurt ze nu?
9: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
11: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan geliek wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
12: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
9: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
13: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
12: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
14: Wow!
15: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
16: En papa durft er niet in.
15: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondoverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondoverde?

dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld, zeg me wat je wil.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minlief. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minli Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minli Plaza to go.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht. Win jij de allerlaatste tickets? Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lien, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat.
6: Audiofrenzy.nl.
8: Een lekkere geur is essentieel.
9: Maar wat is jouw favoriete geur?
8: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
9: tot Michael Kors.
8: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf. Of voor iemand anders. Als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
10: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
8: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
11: Bij Poelman Parfums.
12: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer veilig om te drinken. Dat meldt drinkwaterbedrijf Evides na extra testen en controles. Gisteren werd er een kookadvies ingevoerd vanwege mogelijke E. coli-besmetting. Uit nieuw onderzoek blijkt dat die poepbacterie toch niet in het water zit. Daarom is het kookadvies ingetrokken en kan het kraanwater weer normaal worden gebruikt. Evides onderzoekt wel waarom eerdere tests toch een mogelijke E. coli-besmetting aangaven. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie veroordeelt de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Wijk bij Duurstede van gisteravond. Er vielen toen zo'n 60 relschoppers agenten aan en ze richtten flinke schade aan bij het gemeentehuis. Volgens de minister ondermijnt het geweld de rechtsstaat en brengt het omwonenden in gevaar. De politie herstelde de orde met onder meer de mobiele eenheid, paarden en honden. Er zijn 7 verdachten opgepakt, van wie er nog 5 vastzitten. In Haiti is een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het is veiligheidsexpert James Boyard die een belangrijke rol speelt bij de hervorming van het leger en de politie. De ontvoering vond plaats in de hoofdstad Port-au-Prince, in een wijk die als relatief veilig geldt. Wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist, is nu nog niet duidelijk. Al jaren kampt Haiti met extreem bendegeweld en een golf van ontvoeringen. En zo'n 200 demonstranten hebben in Albanië hekken en prikkeldraad rond een luxe bouwproject aan de kust neergehaald. Het gaat om een gepland resort dat wordt gelinkt aan Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Er zijn al wekenlang protesten tegen die bouw in het beschermde Flora-gebied. Demonstranten zeggen dat bewoners onvoldoende zijn gecompenseerd en spreken van landonteigening. De regering van Albanië gaf het project de status van speciale investeerder. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
3: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
2: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: op tritonmarketing.nl.
1: Kom binnen!
2: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op TritonMarketing.nl.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
4: Yeah.

0: Brakke zet de tijd op 11 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Morgen stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer veilig om te drinken. Dat meldt drinkwaterbedrijf Evides na extra testen en controles. Gisteren werd er een kookadvies ingevoerd vanwege mogelijke E. coli-besmetting. Uit nieuw onderzoek blijkt dat die poepbacterie toch niet in het water zit. Daarom is het kookadvies ingetrokken en kan het kraanwater weer normaal worden gebruikt. Evides onderzoekt wel waarom eerdere tests toch een mogelijke E. coli-besmetting aangaven. En zo'n 200 demonstranten hebben in Albanië hekken en prikkeldraad rond een luxe bouwproject aan de kust neergehaald. Het gaat om een gepland resort dat wordt gelinkt aan Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Er zijn al wekenlang protesten tegen die bouw in het beschermde Flora-gebied. Demonstranten zeggen dat bewoners onvoldoende zijn gecompenseerd en spreken van landonteigening. De regering van Albanië gaf het project de status van speciale investeerder. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang de schade net kunnen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
9: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
10: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulsterichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
11: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
12: Waar ben jij naartoe geweest?
13: Naar Mondo Verde.
12: Met de nieuwe Havana's Tornado?
13: Ja, dat is een vrije val.
12: Te gek!
13: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
12: Wow!
2: ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?

0: ook te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming en was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Peter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: brakken, zet de tijd op 1 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming en was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.